0: is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Fryske Marren bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Fryske Marren heeft volgens de spreidingswet. Overhangende takken op de A50 bij Wolfhezen zullen nog 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfhezen. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan aangekomen in het Midden-Oosten om een ander vliegtuigschip af te lossen. Dat andere schip, de Abraham Lincoln, is bijna 9 maanden op zee geweest. De 5000 bemanningsleden zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. Toch moeten ze nog even volhouden. De terugreis naar de VS duurt nog ongeveer 1 maand. In de playoffs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, vannacht aan de kust nog wat buien, minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Zwitserse toerist is op Bali veroordeeld omdat hij heeft gespot met een religieuze feestdag. Het Indonesische eiland is overwegend hindoeïstisch en vierde in maart de jaarlijkse dag van de stilte. Iedereen wordt dan geacht binnen te blijven en stil te zijn, ook niet-hindoes en toeristen. De 26-jarige Zwitser wist dat, maar ging naar buiten, riep in grove bewoordingen dat hij het allemaal onzin vond en deelde een video daarvan op sociale media. Daarop werd hij gearresteerd. Hij is nu veroordeeld tot een jaar cel. De gemeente Fryske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Zandvoort begint het laatste Grand Prix weekend. Vandaag zijn er de trainingen en de kwalificatie voor de sprintrace die zaterdag wordt verreden. En zondag is de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De Formule 1 keerde in 2021 terug in Zandvoort na een afwezigheid van 36 jaar. Maar de kosten zijn enorm, terwijl de kaartverkoop wat terugloopt. Daarom durft de organisatie er niet mee door te gaan. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten, vlak voor het politiebureau. Daar was volgens de politie vannacht een verdachte situatie ontstaan. Wat precies is onduidelijk. De man van 34 uit Nijmegen werd in zijn been geraakt, is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. Hij woonde bovendien illegaal in de VS. Na zijn straf zal hij worden uitgezet. Bij het ongeluk kwamen een vrouw en haar baby om het leven. Europese landen, waaronder Nederland, veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan ten oosten van Jeruzalem door te zetten. De aanbesteding daarvan is begonnen. Door het bouwplan wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaanoever feitelijk in tweeën geknipt, waarmee de stichting van een Palestijnse staat verder wordt bemoeilijkt. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. Het is onduidelijk van wie, er is geen DNA-match gevonden. De politie zocht in een bos bij Dronten naar een man uit die plaats die al ruim 2 jaar wordt vermist. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe zon. En het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske-Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. In Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De organisatie vindt het financiële risico van de Grand Prix te groot worden en stopt er daarom mee. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Herenboeren Duinstreek opent op zaterdag 29 augustus de deuren voor iedereen die wil zien hoe een buurtboerderij werkt. Het programma loopt van 11 uur 's morgens tot 1:30 's middags op de Groeneweg 24 in Bergen.

0: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Wakey, wakey!
2: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
3: Old Town. Ja, en zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar
4: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
3: Oeh, oeh, oeh, oeh.
5: Kees, ben je daar?
6: Ja? Ja.
2: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
7: Hallo.
2: Redactie@rtv80.nl.
4: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
2: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
5: En doen we het stil op de radio. Apart.
4: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Dit is het Spreekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
10: Het nieuwe natuurgebied De Bleek tussen Egmond aan Zee en Egmond Binnen is klaar. 11 hectare aan voormalige landbouwgrond aan de rand van de duinen is omgevormd tot natuur. De Bleek heeft nu een passend historisch karakter met onder andere natte duinvalleien, lage duintjes, bloemrijke graslanden en half open duinbos. Het gebied is daardoor ook beter bestand tegen droge en juist hele natte perioden. Ongewenst afval in het riool kost het waterschap ruim 370.000 euro per jaar. Ondanks campagnes blijven mensen maandverband vochtige doekjes, frituurvet en meer door het toilet spoelen. Dit zorgt voor bruine plakaten afval in en op installaties. Wekelijks zijn er rond 20 storingen en defecten aan rioolgemalen en zuiveringsinstallaties. Het waterschap startte onlangs een nieuwe campagne tegen ongewenst afval in de toiletpot. De jongerenwoningen die moeten komen bij Hogeschool in Holland aan de Bergenweg in Alkmaar laten nog enkele jaren op zich wachten. Het gaat om plannen voor ongeveer 250 betaalbare jongerenwoningen. Ontwikkelaar 1828 richt zich op jongeren van 18 tot 28 jaar die er maximaal 5 jaar mogen wonen. Het plan maakt deel uit van de nieuwe campus rond in Holland en verkeert nog in een vroeg stadium. De ontwikkelaar hoopt dat de woningen over 5 jaar klaar zijn. Kunstenaar Rob Scholten moet meewerken aan de verkoop van zijn ouderlijke woning in Heiloo. Dat heeft de rechter in Alkmaar bepaald na een kort geding van zijn broer en twee zussen. De kinderen erfden de bungalow in Heiloo gezamenlijk na het overlijden van hun moeder. Scholten woont er al 7 jaar met zijn gezin, maar hij wil er niet uit. Als hij niet meewerkt aan de verkoop en ontruiming, kan de rechter een dwangsom opleggen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Staatsagenda.
1: Tot en met 1 november 2026 presenteert het Museum Kranenburg de duo-tentoonstelling Liso Conno Paul Koiker. In deze bijzondere tentoonstelling wordt het werk van Liso Conno en Paul Koiker samengebracht in een totale installatie die uitnodigt tot kritische reflectie op mode, beeldvorming en identiteit. Van dinsdag tot en met zondag van 10:30 tot 5:00 'smiddags.

In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen je zelf het verhaal achter de schilderij die hier ooit in de duinen zijn gemaakt. Bezoek Huis Egmond aan de Slotweg 4648 in Egmond aan de Hoef. Van woensdag tot en met zondag, iedere dag van 1 uur 's middags tot 4 uur.

0: music.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse grasveld Edeveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Gemeenten roepen de hulp in van deze stichting, die probeert te voorkomen dat jongeren een strafblad krijgen.
2: De zorgen rondom alcoholgebruik bijvoorbeeld bij jongeren, wat best wel toeneemt. Daar zijn we voor om die zo snel mogelijk te kunnen spreken en een tweede kans te kunnen bieden, in plaats van dat ze met een boete bijvoorbeeld naar huis gaan.
1: Jongeren kiezen daar dan ook steeds vaker voor. Naast alcoholgebruik is Halt er ook voor hulp na bijvoorbeeld een vechtpartij. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. En tijdens de verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag gaat het schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer naar het buitenland. Bij hoge uitzondering gaat het naar een museum in Osaka in Japan. Het schilderij is erg populair daar in Japan, zegt correspondent Anoma van der Veren.
3: De komst van het schilderij werd hier maanden geleden al aangekondigd. Dat komt omdat de vorige keer dat het in Japan te zien was, in 2012, kwamen toen in Tokio en Kobe samen toch wel ruim 1,2 miljoen bezoekers.
1: Vanaf 5 oktober is het Meisje met de Parel weer terug in Den Haag. En het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust- en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: God's sakes, turn around.
1: De zomerbraderie in Egmond aan Zee is al ruim 50 jaar een traditie aan de Noord-Hollandse kust. Ook deze zomer verandert het centrum van Egmond aan Zee in de maanden juni, juli en augustus iedere woensdag tussen 4 en half 10 in een levendig decor vol muziek, straattheater, kinderactiviteiten, foodtrucks en meer dan 100 marktkramen.

0: denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
1: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht tussen afrit Egmond en Schorl. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het nieuwe natuurgebied De Bleek tussen Egmond aan Zee en Egmond Binnen is klaar. 11 hectare aan voormalige landbouwgrond aan de rand van de duinen is omgevormd tot natuur. De Bleek heeft nu een passend historisch karakter met onder andere natte duinvalleien, lage duintjes, bloemrijke graslanden en half open duinbos. Het gebied is daardoor ook beter bestand tegen droge en juist hele natte perioden. Ronduit Onderwijs en de Geusbouw hebben getekend voor de verbouwing van basisschool De Zes Wielen in Oudorp. De komende maanden wordt het schoolgebouw aan de Saturnuslaan verbouwd tot een ruim, modern en licht gebouw dat aansluit bij het hedendaagse onderwijs. De heropening staat gepland in het voorjaar. Tot die tijd wordt het onderwijs verzorgd op de in onbruik geraakte locatie van De Zes Wielen aan het Oudorpendijkje. De VVD in Castricum wil opheldering over meldingen van vernielingen en diefstal op natuurbegraafplaats onderlangs. De partij heeft het college gevraagd hoeveel incidenten bekend zijn en hoe het toezicht is geregeld. Ook wil de VVD weten of er extra maatregelen nodig zijn, zoals betere verlichting, meer surveillance of cameratoezicht. De partij vraagt ook naar incidenten op andere begraafplaatsen in de gemeente. Een vuilniswagen heeft dinsdagochtend korte tijd in brand gestaan in de Lange Straat in Alkmaar. Medewerkers zagen rook en vlammen uit het opgaande afval komen en dumpten daarom een deel van de lading op straat. Dat was de hoogte van de HEMA. Het brandje werd snel geblust met een brandblusser en een brandslang uit een winkel. Mogelijk was een batterij of accu de oorzaak. De vuilniswagen bleef gespaard. De afvalberg is intussen weer opgehaald en afgevoerd. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werk.

0: Uitgaansagenda.
1: De zomerbraderie in Egmond aan Zee is al ruim 50 jaar een traditie aan de Noord-Hollandse kust. Ook deze zomer verandert het centrum van Egmond aan Zee in de maanden juni, juli en augustus iedere woensdag tussen 4 en half 10 in een levendig decor vol muziek, straattheater, kinderactiviteiten, foodtrucks en meer dan 100 marktkramen.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: In de duinpannen tussen Castricum en Maasee en de Schorrelse Duinen sneuvelt de laatste maanden het ene na het andere hitte- en kouderecord. Zo werd eind juni al bijna 43 graden in de duinpan in de Bergense Bos. En zaterdagochtend vroeg vroor het in de meerdere duinpannen en werd wederom een kouderecord verbroken.

0: info@velvetmusic.nl. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Dit is Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was

0: was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Deze man heeft hem gevoeld, vertelde hij bij RTV Noord.
1: Ik heb een vitrine met kristallen en die begonnen te tillen. En toen had ik al zoiets van, nou, dat wordt een aardbeving. En het was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, ja, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer.
0: Het was de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de beving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst speciale interventies ook gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is niet bekend. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Geen van de inzittenden heeft het overleefd. De crash gebeurde kort voor de landing op een militair vliegveld aan de westkust. Daar staat op een verlaten plek een radarstation van het Amerikaanse leger. En met een speciaal transport is vannacht het Dakota-vliegtuig uit de musical Soldaat van Oranje teruggebracht naar Aviodroom in Lelystad. Die hadden het historische vliegtuig uitgeleend. Al kwam het vliegtuig wel wat later terug dan vooraf bedacht.
2: Nee, want we hebben nooit bedacht dat we 15 jaar zouden kunnen spelen. We hebben eigenlijk in eerste instantie gedacht, als dit 2 jaar goed gaat, als we 2 jaar Soldaat van Oranje kunnen spelen, dan zijn we eigenlijk al heel gelukkig. Dus ja, dit vliegtuig heeft veel langer dienst gedaan dan we van tevoren hadden gedacht.
0: Het vliegtuig was bijna 16 jaar te zien in Soldaat van Oranje. De musical stopte, na talloze verlengingen, vorige maand definitief. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht tussen Bergen en Schorl. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Sinds begin dit jaar is Beer Bonushandsker voor ongeveer een dag in de week aangesteld als onafhankelijk kwartiermaker van het slotkwartier. Om de culturele activiteiten daar te versterken. Hij ondersteunt initiatieven en plannen voor verbinding tussen mensen en organisaties te leggen en haalbare plannen te helpen te financieren. Dat begint inmiddels vorm te krijgen. Met plannen voor onder meer een bierfestival, meer voorstellingen van Caravaan en een nieuwe stichting voor het slotkwartier.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Radio 80 Hit Dossier.

0: Radio 80 Hitdossier.
1: Hitdossier.
0: Elke werkdag van 2 tot 4.
2: Non-stop.
0: Radio 80 Hitdossier.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk is de N9 Alkmaar Den Helder in beide richtingen dicht tussen Bergen en Schorl. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een deel van de kanaalkade in Alkmaar krijgt vanaf 1 september nieuw asfalt. Het gaat om het stuk van de Friese Brug en de Kaarsenmakersgracht. Tot en met 11 september wordt de weghelft richting de Friese Brug gedaan en moet verkeer overdag veelal omrijden. Vanaf vrijdagavond 11 september tot 12 september laat is het hele wegvlak dicht. Daarna is er op maandag 14 september overdag nog hinder op de kanaalkade vanwege werkzaamheden. Ongewenst afval in het riool kost het waterschap ruim €370.000 per jaar. Ondanks campagnes blijven mensen maandverband, vochtige doekjes, frituurvet en meer door het toilet spoelen. Dit zorgt voor bruine plakkaten afval in en op installaties. Wekelijks zijn er rond 20 storingen en defecten aan rioolgemalen en zuiveringsinstallaties. Het waterschap startte onlangs een nieuwe campagne tegen ongewenst afval in de toiletpot. In Heerhugowaard is een fietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een lijnbus. Dat gebeurde donderdagmorgen rond 20:15 op de Middenweg. Bij een afslag botste de bus van Alkmaar naar de draai op de fietser. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De passagiers in de bus en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Het cameratoezicht aan de Zaan en Lieden in Heerhugowaard is opnieuw verlengd. Het besluit werd genomen door lokale burgemeester Ben Hoeienbos. De camera's werden in mei opgehangen vanwege aanhoudende overlast van jongeren en verstoring van de openbare orde. Voor ons aanvullende rapportage van de politie zijn er sinds eind juli ook bedreigingen geweest. De verlenging van het cameratoezicht op de Zaan en Lieden duurt tenminste 2 maanden. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderijen die hier ooit in de duinen gemaakt zijn. Kom kijken, luisteren en ontdekken. Dit is geen gewone expositie. Dit is een beleving die je niet wilt missen. Tot en met 31 december, van woensdag tot en met zondag, van 1 tot 4 uur 's middags geopend.
0: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En meer.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Het aantal mensen met een gebroken heup stijgt. Inwoners van Bergen uit Geest, Castricum en Eilo kunnen op verschillende momenten terecht voor een screening of beweegcheck om valrisico's in kaart te brengen. In Bergen is er een screeningmoment op 2 september. Castricum is aan de beurt op 25 augustus. Inwoners van Eilo kunnen terecht op 28 september. En in Uitgeest zijn er momenten op 16 september en 21 oktober.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer. Het KNMI spreekt van een stevige beving.
3: Goed gevoeld in een groot gebied zal ook tot schade geleid hebben. Dit zijn relatief ondiepe bevingen op 3 kilometer diepte. De diepte van het gasreservoir. Dat maakt dat het effect aan het aardoppervlak groot is.

0: is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse grasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend ook een gevolg van de graswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Daarmee probeert de stichting te voorkomen dat jongeren onder de 18 een strafblad krijgen na een vechtpartij of een mishandeling. Ze krijgen de keuze mee naar een pop-up loket van Bureau Halt of een boete. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester werd aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke historische toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt wel veel kritiek van tegenstanders. Het bestuur maakt van individuele problemen collectieve problemen, zeggen ze. En in Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. De eerste bezoekers zijn er al, zegt de burgemeester.
1: As we speak kijk ik nu naar de mensen die richting het circuit lopen, al in alle vroegte mooi uitgedost. Dat ziet er fantastisch uit. En wat ik zelf heel erg mooi vind, is ook om te zien hoe het ongelooflijk veel trots en verbinding in onze gemeenschap brengt.
0: Het is de laatste Grand Prix in Zandvoort, omdat de organisatie het financiële risico te groot vindt. Het weer. Vandaag trekken enkele buien over het land. Sommige met onweer. Maar tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden op de N201 staat op de N231 Alphen aan de Rijn Amstelveen een file bij Schiphol van 2 kilometer. De vertraging is ongeveer 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band.

0: je werkdag in vliegende vaart. Met hits aan de lopende, hits aan de lopende band.
1: This is the remix. The Jeeps pump this new remix.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De gemeente Bergen biedt inwoners gratis een kraamverblijf voor vleermuizen aan. Inclusief deskundig advies over de beste plek. Het aantal beschikbare kasten is beperkt. Wie meedoet heeft een geschikte zonnige buitenmuur nodig. Bij voorkeur op het zuiden of oosten. Van minimaal 3 meter hoog. Technische kennis is niet vereist. Enthousiasme om de lokale natuur een handje te helpen wel.

0: live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11.
2: Live
0: in concert.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een deel van de kanaalkade in Alkmaar krijgt vanaf 1 september nieuw asfalt. Het gaat om het stuk van de Friese Brug en de Kaarsenmakersgracht. Tot en met 11 september wordt de weghelft richting de Friese Brug gedaan en moet verkeer overdag veelal omrijden. Vanaf vrijdagavond 11 september tot 12 september laat is het hele wegvlak dicht. Daarna is er op maandag 14 september overdag nog hinder op de kanaalkade vanwege werkzaamheden. Ongewenst afval in het riool kost het waterschap ruim 370.000 euro per jaar. Ondanks campagnes blijven mensen maandverband, vochtige doekjes, frituurvet en meer door het toilet spoelen. Dit zorgt voor bruine plakkaten afval in en op installaties. Wekelijks zijn er rond 20 storingen en defecten aan rioolgemalen en zuiveringsinstallaties. Het waterschap startte onlangs een nieuwe campagne tegen ongewenst afval in de toiletpot. De jongerenwoningen die moeten komen bij Hogeschool in Holland aan de Bergenweg in Alkmaar laten nog enkele jaren op zich wachten. Het gaat om plannen voor ongeveer 250 betaalbare jongerenwoningen. Ontwikkelaar 1828 richt zich op jongeren van 18 tot 28 jaar die er maximaal 5 jaar mogen wonen. Het plan maakt deel uit van de nieuwe campus rond in Holland en verkeert nog in een vroeg stadium. De ontwikkelaar hoopt dat de woningen over 5 jaar klaar zijn. Kunstenaar Rob Scholten moet meewerken aan de verkoop van zijn ouderlijke woning in Heiloo. Dat heeft de rechter in Alkmaar bepaald na een kort geding van zijn broer en twee zussen. De kinderen erfden de bungalow in Heiloo gezamenlijk na het overlijden van hun moeder. Scholten woont er al 7 jaar met zijn gezin, maar hij wil er niet uit. Als hij niet meewerkt aan de verkoop en ontruiming, kan de rechter een dwangsom opleggen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Groet voor elkaar is anderhalf jaar na de oprichting volop in ontwikkeling. Met een dorpsondersteuner, activiteiten en de Witte Huisjes als vaste ontmoetingsplek wil de stichting de inwoners van Groet en omgeving bij elkaar brengen en bestaande initiatieven versterken.
2: Dit is tot aan 12 uur Hits aan de lopende Hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: voor ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's

velvetmusic.nl. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft zowel de Russische als de Australische nationaliteit. Hij zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te vergaren. Die informatie probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook is gelukt, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zanderweer, dat blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst Speciale Interventies gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is onbekend. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt intussen veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer. Vandaag trekken enkele buien over het land. Sommige met onweer. Tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Ook morgen enkele buien. Vanaf zondag droog met steeds meer zon. En geleidelijk wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Tot aan 12 uur is dit Hits aan de Lopende Band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Post aan Zee is op zoek naar een vrijwilliger die op dinsdagochtend gasten verwelkomt. De vacature betreft het tijdslot van 9:30 tot 12:00. Op dinsdagochtend kunnen bezoekers binnenlopen voor koffie of thee en een praatje. Tussen 10:00 en 11:00 vindt er stoelyoga plaats, waardoor de sfeer wat rustiger is. Geïnteresseerden kunnen vrijdag binnenlopen bij Post aan Zee. Dan is Penny aanwezig om vragen te beantwoorden. Ook is er mogelijkheid om telefonisch een afspraak te maken.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspring achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het nieuwe natuurgebied De Bleek tussen Egmond aan Zee en Egmond Binnen is klaar. 11 hectare aan voormalige landbouwgrond aan de rand van de duinen is omgevormd tot natuur. De Bleek heeft nu een passend historisch karakter met onder andere natte duinvalleien, lage duintjes, bloemrijke graslanden en half open duinbos. Het gebied is daardoor ook beter bestand tegen droge en juist hele natte perioden. Ronduit Onderwijs en de Geusbouw hebben getekend voor de verbouwing van basisschool De Zes Wielen in Oudorp. De komende maanden wordt het schoolgebouw aan de Saturnuslaan verbouwd tot een ruim, modern en licht gebouw dat aansluit bij het hedendaagse onderwijs. De heropening staat gepland in het voorjaar. Tot die tijd wordt het onderwijs verzorgd op de in onbruik geraakte locatie van De Zes Wielen aan het Oudorpendijkje. De VVD in Castricum wil opheldering over meldingen van vernielingen en diefstal op natuurbegraafplaats onderlangs. De partij heeft het college gevraagd hoeveel incidenten bekend zijn en hoe het toezicht is geregeld. Ook wil de VVD weten of er extra maatregelen nodig zijn, zoals betere verlichting, meer surveillance of cameratoezicht. De partij vraagt ook naar incidenten op andere begraafplaatsen in de gemeente. Een vuilniswagen heeft dinsdagochtend korte tijd in brand gestaan in de Lange Straat in Alkmaar. Medewerkers zagen rook en vlammen uit het opgaande afval komen en dumpten daarom een deel van de lading op straat. Dat was de hoogte van de HEMA. Het brandje werd snel geblust met een brandblusser en een brandslang uit een winkel. Mogelijk was een batterij of accu de oorzaak. De vuilniswagen bleef gespaard. De afvalberg is intussen weer opgehaald en afgevoerd. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De gemeente Bergen was vorig jaar behoorlijk in trek bij nieuwe inwoners van buitenaf. Er vestigden zich namelijk meer nieuwe inwoners dan dat er mensen uit Bergen vertrokken. Vooral uit Alkmaar kwam veel nieuwe aanwas. Wie Bergen juist achter zich liet, ging het vaakst in Alkmaar wonen. Dat meldde vergelijkingssite Slimster op basis van onderzoek van nieuwe CBS-cijfers.

0: DBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Boeren die vorige week maandag met hun trekkers over de A31 in Friesland reden, krijgen geen boete. De politie zegt tegen persbureau ANP dat er niet genoeg bewijs is om de boeren achteraf te beboeten. Eerder zei de politie nog dat ze wilde uitzoeken van wie de landbouwvoertuigen met afgeplakte kentekens waren. Ook het OM zei deze week dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De trekkers reden op de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ongeluk in de staart van een file die daar ontstond, bij Hees in Brabant, kwamen 2 mensen om het leven. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïnse leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft de Russische en de Australische nationaliteit. Hij zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïnse leger om informatie te verzamelen. Die probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook gelukt is, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een celstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Dat gebeurde bij het dorp Zandeweer, maar hij was ook in naastgelegen dorpen te voelen. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de gaswinning. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De fietsen worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester van de stad krijgt veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Dan wordt het ongeveer 19 graden. En vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Den Helder-Alkmaar bij Bergen 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dit is Kunst Compleet, het kunst- en cultuurprogramma van RTV 80. Presentatie Karin van Bodegom, techniek André Wit. Een hele goede morgen, hartelijk welkom bij Kunst Compleet. We zitten weer in een warme studio. Het is natuurlijk weer een prachtige dag deze vrijdagochtend. De zomer houdt maar niet op. Gelukkig niet, maar aan de andere kant, we verlangen ook wel een beetje naar wat water en regen natuurlijk. Goed, vandaag niet. En ik praat ook met twee mannen deze keer, kunstenaars. Ik ga praten met Peter van den Berg over zijn expositie in Galerie de Kapberg. En daarna met Martijn Voorhout over Ode aan het Water in Kunstuitlijn Alkmaar. En dat zijn telefonische interviews. Dus we hebben vandaag weer onze eigen platenkast. Ik heb platen meegenomen van thuis en André ook. En we gaan luisteren naar twee nummers achter elkaar. The Babies en The Doobie Brother. Isn't it time?

0: Ja, en dat waren de Doobie Brothers met Listen to the Music. En ook daarvoor The Babies met Isn't It Time. En die draaiden we van de Pop Classic LP uit onze eigen platenkast. En ik heb aan de telefoon Peter van der Berg. Goedemorgen, Peter.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Fijn dat je even aan de telefoon wilde komen. We praten zometeen over de expositie in Galerie de Kapberg. Die begint vandaag eigenlijk, hè? Ja, 14 augustus. Jij doet daar aan mee.
1: Ja.
0: Ja, wat voor werk laat je zien?
1: Ik ben beeldhouwer. Dus ja. Ik laat ruimtelijk werk zien.
0: Mm-hmm.
1: Ja. En andere kunstenaars zijn Chris Koenraad. En die maakt schilderijen. En Leonie van Zandvoort is graficus.
0: Ja. Ja, dus inderdaad, Leonie van Zandvoort en Guus Koenraad. De tentoonstelling is nog te zien tot en met 20 september... in de Galerie de Kapberg in Egmond aan de Hoef. Hoe lang ben je al beeldhouwer?
1: Zo, dat is al bijna 50 jaar.
0: Ja? En welke opleiding heb je gedaan?
1: Ik heb eerst bouwkunde gestudeerd... en later ben ik naar de academie gegaan. Academie voor Industriële Vormgeving... wat nu de Design Academie is in Eindhoven.
0: Ja, en altijd ook wel abstract gewerkt? Of is dat pas later gekomen?
1: Nou, nee. Dat is, in het begin was het wel figuratief. Dat had natuurlijk ook met de opleiding te maken. Toen was het ook altijd naar model tekenen. En was figuratief was wel erg aan het bod. Aan bod in de opleiding. Maar later is dat, heb ik een eigen weg gekozen. En dat is veel meer zeg maar, de architectonische kant ingegaan. En ruimtelijk.
0: En heb je ook een bepaald thema met dat werk?
1: Nou, het thema niet zo zeer. Maar wel dat architectuur is voor mij altijd wel een inspiratiebron geweest. Eigenlijk het mooiste vak van de wereld.
0: Mm-hmm.
1: Als het allemaal goed gaat en goed doet. Maar langzaamaan is dat verschoven zeg maar, richting naar de natuur. En hoe dat je met de natuur omgaat. En hoe dat je naar dat kijkt. En wat je daarin vindt. En de inspiraties daaruit haalt.
0: Ja, en wat voor materiaal gebruik je onder andere?
1: Ja, dat is heel verschillend. Dat is dat kan van karton, papier, metaal, hout... allerlei materialen.
0: Ja,
1: het is niet zozeer dat het eenduidig is in brons of wat dan ook. Brons kan ook een materiaal zijn, maar het is heel veelzijdig en allerlei materialen worden gebruikt om tot een vorm te komen.
0: Ja, en wat laat je nu in de Kapberg zien?
1: Dat zijn ruimtelijke objecten, architectonische objecten. Veelal. Ook wel omgevings-environments. Die heel erg met de omgeving en met de natuur. En onze woonomgeving te maken hebben. Dus het is eigenlijk een referentie. Een beeld van wat je tegen kunt komen. Wat je ziet. En ja, het is.
0: Ja, en jij komt uit Eindhoven natuurlijk. Is dat meer gebaseerd op jouw omgeving? Of is het meer universeler?
1: Nou, wel universeel. Maar ik ga natuurlijk heel vaak hier in de omgeving naar een bos. En wandel daar. En kom ik van allerlei dingen tegen. Dat is natuurlijk heel anders als je in Groningen of Friesland of in Noord-Holland loopt.
0: Ja, zeker.
1: Dan heb je een hele andere omgeving. Hè. Maar het is wel in die zin wel universeel. Maar... ja, het is logisch dat je natuurlijk in je eigen omgeving dus dingen gebruikt die je interesseren. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Ja, dus, ja. Die zijn wel.
0: En welk materiaal kunnen we zien ook dan?
1: Nou, er zitten zelfs groene elementen tussen. Heel klein, heel subtiel. Heel veel in karton. Bouwwerkjes, omgevingswerkjes. Dat is natuurlijk in woorden natuurlijk heel moeilijk uit te leggen. Dat zou ze moeten gaan kijken. En dan kun je heel veel ontdekken wat daar te zien is, ja.
0: Ja, en je exposeert samen met Guus Koenraad en met Leonie van Zandvoort. Maar jullie zijn wel bij elkaar gevoegd eigenlijk, hè? Door Doet de Kapberg altijd.
1: Nou, in dit geval had ik een tentoonstellingsconcept ontwikkeld.
0: Ja.
1: Wonder to be wonder. Dwalen om te verwonderen. En dat heeft natuurlijk allemaal met dat wandelen te maken en kijken naar de omgeving. Wij zijn gestart op die opleiding en we zijn gezamenlijk afgestudeerd.
0: Oh, oké, okay. Ja.
1: Ja, en na ruim 40 jaar komen we elkaar weer tegen en zie ik dat hun interesse ook heel erg in die kant liggen. En zijn we gaan doorpraten van, is het interessant dat we met drieën een tentoonstelling ontwikkelen die we misschien op meerdere plekken zouden kunnen doen in het land.
0: Ja, en vandaar de Kapberg?
1: Ja, nou, de Kapberg is een heel interessante plek, omdat die vooral door kunstenaars geleid wordt.
0: Mm-hmm.
1: En al 54 jaar bestaat, wat uniek is in Nederland in ieder geval.
0: Ja, zeker.
1: En een fantastische plek, een mooi dorp. Zeker de omgeving, die ruïne die daar staat. Echt een hele mooie plek. En dus dat is wel heel interessant om zo'n plek daar te mogen exposeren.
0: Ja, en jullie hebben deze week ingericht natuurlijk, hè? Hoe ging dat?
1: Ja, dat ging goed. Ja, dat is natuurlijk wel verschrikkelijk veel werk. We zijn vandaag ook nog de hele dag bezig geweest. En om dingen, te presenteren, echt goed op elkaar af te stemmen. Dat het ook een interessante tentoonstelling is. Wat mensen er doorheen kunnen lopen. En vooral dat dwalen en verwonderen ook in de tentoonstelling kunnen vinden. Daar zijn we natuurlijk heel erg in geïnteresseerd. Van. Heel erg benieuwd naar wat het publiek daar in herkent.
0: Ja.
1: En om dan zo'n plek te vinden, dat is nog niet zo eenvoudig. Het is geen commerciële galerie. Het is echt een stichting. Echt zonder winstoogmerk. Ze vragen wel wat cortage als het een beeld verkocht wordt of een werk verkocht wordt.
0: Uh-huh.
1: Maar het is heel anders dan een commerciële galerie.
0: Ja.
1: En voor mij persoonlijk heel interessant om juist zo'n plek te zoeken, te vinden en dat samen met hun op poten te zetten.
0: Ja, jullie zien natuurlijk al elkaars werk van tevoren.
1: Ja.
0: En maken daar de tentoonstelling op.
1: Ja.
0: Ja, en dan wordt het een keuze waar jullie dan alle drie heel erg tevreden over zijn? Of is er soms nog wel discussie over dingen?
1: Er is natuurlijk een discussie. In eerste instantie zijn we gelijk gestemd als het gaat over het concept wat we bedacht hebben en uitgeschreven hebben. En we kennen natuurlijk elkaars werk. Hè. Het is zichtbaar op internet en websites en noem maar op.
0: Mm-hmm.
1: Dus we weten al heel veel. Maar op het moment dat het geplaatst moet worden, dan zien we ook afmetingen, formaten, kleuren. En dan heb je wel een discussie van, zullen we dat wel zo doen? En wil je daar wel zo staan? En wordt het niet te vol of te veel van jou of te veel van mij? En dat soort zaken.
0: Ja.
1: Maar ik moet zeggen, dat is wonder wel heel goed gelukt.
0: Ja, oké. Okay. We praten zo meteen nog even verder over de tentoonstelling. Onder andere ook over de opening. Maar we gaan ook nog even naar muziek. En dat is Taylor Swift met The One.

0: Ja, dat was Taylor Swift met The One van het album Folklore. En ik praat nog steeds met Peter van den Berg over de expositie aanstaande zondag. De opening van Wonder to be Wonder, moet ik zeggen, in de Galerie de Kapberg. Peter, er staat ook in de tekst inderdaad de tentoongestelde abstracte werken. Dus jullie werken alle drie ook abstract.
1: Ja.
0: Ja, richten zich op schoonheid, de diversiteit en de wonderen van deze wereld. En dan toch echt wel ook gericht op de natuur. Maar als ik bijvoorbeeld naar Guus Conraads werk kijk, is dat ook heel erg abstract, hè?
1: Ja, die verkleint het zo erg dat hij met een paar lijnen probeert aan te geven, en vooral kleur natuurlijk,
0: ja,
1: wil aangeven wat hij tijdens het wandelen en tijdens het dwalen, wat hij ziet, en neemt dat mee naar huis en gaat daar aan de slag en vertaalt dat in een vorm.
0: Ja, van micro tot macro lees ik inderdaad ook over zijn werk.
1: Ja.
0: Ja, en Leonie van Zandvoort, prenten en wandobjecten, hè?
1: Ja.
0: Van allebei, maar dan ook de prenten in de zin van de druktechniek prenten.
1: Ja, druktechniek.
0: Ja.
1: En Leonie? Ja, Leonie is heel erg geïnteresseerd, zeg maar, in het detail. Wat je vindt, het blad, bladeren, takjes, takken. En dat komt heel erg aan de orde in haar werk.
0: Ja, en dan jouw werk inderdaad, die combinatie. Maar ik lees ook dat je ook tekening en videowerk maakt. Maar dat is niet te zien op deze expositie.
1: Ja. Ja. Ja.
0: En wat bestaat, waar bestaat dat dan uit, die tekening en videowerk, los van even deze expositie?
1: Nou, de tekeningen, dat zijn in dit geval 8 stuks. Het zijn meer schetsen, ideeschetsen.
0: Uh-huh.
1: Voor om dat verder gaan uit te bouwen, uit te werken. En video's. Ik maak heel veel video's van een minuut. En uiteindelijk komen er een aantal interessante video's bij elkaar. Dan maak ik een compositie van uit 3 of 4 video's. En dat wordt een soort wandeling wordt er getoond. De vertraging, want het zijn heel langzame beelden.
0: Uh-huh.
1: Een vertraging, zeg maar, zoals je ook kunt wandelen. Maar waar het vooral om gaat, om het kijken en het zien en wat daar gebeurt en de veranderingen.
0: Ja, dus het dwalen om te verwonderen heet het ook niet voor niks.
1: Ja.
0: Nou, is aanstaande zondag de opening, hè? Zondag 16 augustus om 3 uur door Marieke van Es, de directeur van Kunstaanlijn Alkmaar.
1: Ja.
0: Ja, dat is ook wel bijzonder, denk ik, want Marieke is natuurlijk niet verbonden aan de Kapberg.
1: Nee. Het is heel leuk dat zij dat wil doen. En ze draagt ook de Kapberg een warm hart toe.
0: Ja.
1: Zoals zij dat doen. Al 54 jaar bestaan ze. En zij wil ook heel graag, zeg maar, een bijdrage leveren in activiteiten uit de omgeving. En om daar eens energie in te stoppen en daar ook een manier in te vinden dat ze dat onder de aandacht kan krijgen.
0: Ja, nou, we hebben haar ook wel eens in dit programma gehad, hoor. We kennen elkaar ook. En het is zeker belangrijk dat een directeur van een kunstuitlijn ook een warm hart voor de kunst heeft. Niet alleen dat, maar ook voor de omgevingen. En wat er in deze kop van ons Holland gebeurt aan kunst, en zeker hedendaagse kunst, is natuurlijk heel belangrijk dat het ook blijft bestaan. En daar is Kapberg zeker een onderdeel van. Maar jullie kenden elkaar, jij en Marieke?
1: Nee, helemaal niet.
0: Oh ja.
1: Nee, ik kende wel de kunstuitlijn.
0: Ja.
1: Ik ben daar ook meerdere malen geweest om te kijken, want zij doen daar ook presenteren ook tentoonstellingen.
0: Ja.
1: En dus zo zijn we achter haar naam gekomen en haar gevraagd van zou je daar interesse in hebben om die opening te doen. En we hebben gisteren daar een gesprek over gehad en ze was heel enthousiast. Ik ben heel erg benieuwd wat ze gaat vertellen.
0: Ja, leuk. Het is aanstaande zondag om 3 uur.
1: Ja.
0: Ja, en dan nog even de praktische zaken, want de Kapberg is open op vrijdag, zaterdag en zondag van 1 tot 5. En deze tentoonstelling is nog te zien tot en met 9 september, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja. En daarna, wat zijn de plannen daarna? 20 september moet ik zeggen, sorry.
1: 20 september, ja. Daarna komt er weer een nieuwe tentoonstelling natuurlijk in de Kapberg. dat zal wel door blijven gaan. En gaan wij met drieën verder zoeken naar een andere plek. En die is al bekend. Dat zal een tentoonstelling worden in Den Bosch.
0: Ja.
1: En we zoeken nog een plek. En daar zijn we nog mee bezig. Om aan de, zeg maar, aan de noordkant, noordoostkant van Nederland. Om daar te zoeken. Dat kan Drenthe of dat kan Overijssel of Groningen zijn.
0: Ja, dus jullie hebben echt wel plannen om het voor te zetten.
1: Ja, we willen dit wel, wel verder uitdragen. En mensen kijken of de mensen daarvoor geïnteresseerd zijn. Hè?
0: Ja.
1: Ja, en dat blijft toch altijd een doel.
0: Zeker voor abstracte kunst, denk ik. Want het is heel belangrijk dat dat wel onder de aandacht blijft.
1: Ja, het is niet eenvoudig. En we hebben het ook wel zo opgesteld dat zeg maar, dat mensen kunnen lezen waar het over gaat. En mensen mee kunnen nemen in het verhaal. En we zullen daar ook aanwezig zijn, zeg maar, bij de opening, maar ook bij de afsluiting. Als mensen vragen hebben, dat we die vragen kunnen beantwoorden. En mensen mee kunnen nemen in de gedachten van de kunstenaar.
0: Ja, mooi. Goed om te horen. Ik wens je heel veel succes. Ik noem het nog even Wonder to be Wonder. Dwalen om te verwonderen. In Galerie de Kapberg. Werk van Leonie van Zandvoort, Peter van den Berg en Guus Koenraad. Nog te zien tot en met 20 september. Dank je wel.
1: Goed, fijne dag.

Dit is de kunst- en cultuuragenda van Kunst Compleet. Een lange agenda vandaag. Tot en met 30 augustus de expositie Het Maaiveld. Kunstenaars gekoppeld aan dichters van het KCB Kunstenaarscentrum Bergen in Museum Kranenburg. En deze tentoonstelling is nog te zien tot en met 30 augustus. Tot en met 2 september werk van Katrien Makens in het grafisch atelier Alkmaar. En dan tot en met 13 september fotograaf Ed van der Elske in het Rijksmuseum in Amsterdam. En dan ook tot en met 13 september Gestel en de Smet in het Stedelijk Museum Alkmaar. Ook nog in Alkmaar, maar dan in de Hortus. Beeld en Binnentuin, een sfeervolle beeldenroute met sculpturen van kunstenaars van het KCB midden tussen de planten en de bloemen, de bomen, de prachtige Hortus in Alkmaar. En deze tentoonstelling is te zien tot en met 30 september. Dan heb ik nog in Kranenburg in Bergen Iris Le Rutte, Alles verandert en niets vergaat. Beeldhouwer, tekenaar en dichter Iris Le Rutte laat mensen, dieren en planten in elkaar overvloeien. Een poëtische tentoonstelling over de relatie tussen mens en natuur. En deze tentoonstelling is nog te zien tot en met 1 november. En dan als laatste ook nog in Kranenburg-Bergen werk van Bernard Essers. Dromen in het duin heet het. Een herontdekking van de kunstenaar Bernard Essers met grafiek en schilderijen waarin symbolisme en het Belgische landschap centraal staan. En ook deze tentoonstelling is nog te zien tot en met 1 november. Wilt u reageren op Kunst Compleet of wilt u ook een keer te gast zijn? Bel dan 072 5111 909 of mail naar info@karinvanbodegom.nl.

0: Dat was Sheena Easton met You Could Have Been With Me. En daarvoor David Christie met Saddle Up van de LP. Het beste uit de top 40 van het jaar 1981-82. En dat denkt u natuurlijk, ja, dat geloof ik wel. Nee, maar serieus, we draaien hier nog steeds LP's uit onze platenkast. En ik heb Martijn Voorhout aan de telefoon. Goedemorgen, Martijn.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Wat fijn dat je even aan de telefoon wilde komen.
1: Ja.
0: Ja. We gaan even praten over Ode aan het Water, maar dat doen we even zo meteen. Want je bent fotograaf en grafisch vormgever?
1: Ja, fotograaf vooral.
0: Ja, fotograaf vooral, ja.
1: Ja.
0: Hoe lang ben je al fotograaf?
1: Nou, dat is al een tijdje. Eigenlijk doe ik het al heel lang, ook eerst voor mezelf. En ik ben sinds 2010 ben ik afgestudeerd aan de fotoacademie.
0: Ja.
1: Dus sinds die tijd een beetje wat meer professioneel.
0: Ja, en een fotoacademie in Amsterdam?
1: Ja.
0: Een vierjarige opleiding neem ik aan. Hoe lang duurde die opleiding?
1: Ja, vier jaar. Ja.
0: Ja, ja. Heb je altijd fotograaf willen worden?
1: Nou, dat niet. Ik heb fotografie altijd wel leuk gevonden. En op een gegeven moment ben ik cursussen gaan doen bij Art Jans in Alkmaar hier. En toen kwam ik erachter dat ik wel meer verhalen wilde vertellen met mijn fotografie. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik de fotoacademie doen om juist ook wat meer, zeg maar, verhalend te fotograferen. Dus dat is eigenlijk de reden dat ik daarmee begonnen ben.
0: Ja, en wat voor soort fotograaf ben je eigenlijk? Want ik zie portretten natuurlijk op je website. Maar verhalen in de zin van portret, of doe je nou ook nog andere thema's?
1: Nou, ik ben van origine ook marketeer. Dus ik vind het vooral leuk om, zeg maar, voor bedrijven het verhalende aspect daarin te doen. Dus niet alleen de portretten te maken, maar eigenlijk wel gewoon te vragen aan het bedrijf, wat wil je nou eigenlijk laten zien in je fotografie? En hoe gaan we dat vormgeven? En dat doe ik dan eigenlijk vooral voor mijn werk. En voor mijn vrije werk probeer ik echt wel een beetje het verhalende daarin te doen. En daar kwam ook de foto bij Ode aan het Water uit voort.
0: Ja. Ja, en het is natuurlijk een hele mooie tentoonstelling. Hè? Het duurt nog tot en met 23 augustus uit mijn hoofd. Ja, 23 augustus.
1: Ja.
0: En Ode aan het Water, het kunstatelier Alkmaar heeft natuurlijk elk jaar een thema. En omdat je ook wel water fotografeert, of heb je echt apart voor deze tentoonstelling een werk aangeleverd?
1: Nee, ik heb niet apart voor deze tentoonstelling een werk aangeleverd. Ik heb eigenlijk een langlopende serie. En dat is eigenlijk een eerbetoon aan de vliegers uit de Tweede Wereldoorlog.
0: Uh-huh.
1: En ik fotografeer eigenlijk plekken waar in de Tweede Wereldoorlog een vliegtuig is neergestort. En dat doe ik dan op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip als toen hij is neergestort. En dan hou ik een sluitertijd van 1 minuut aan.
0: Ja.
1: Zodat je eigenlijk een fotografische minuut stilte krijgt.
0: Uh-huh.
1: En dan zoek ik daar ook het verhaal van het vliegtuig bij. En wat je dan krijgt is dat je eigenlijk plekken hebt waar je normaal voorbij zou zijn gelopen. En nu wordt het opeens een heel interessant verhaal.
0: Ja, hoe kom je aan die informatie?
1: Ik zoek vooral, zeg maar, in de archieven, dus op internet.
0: Mm-hmm.
1: En daarin, ja, daar is al veel te vinden over de vliegtuigen. En sowieso is het heel erg goed gedocumenteerd als er een vliegtuig is neergestort. Dus er is nog best wel veel te vinden daarin.
0: Ja.
1: En soms vind je ook helemaal niks, hè? Dat kan ook gebeuren.
0: Zeker. Je noemt het ook project Luchtoorlog, hè?
1: Ja.
0: Ja. Eerbetoon aan hen die neerstorten.
1: Ja.
0: Ja. Hoe ben je eigenlijk op dat idee gekomen?
1: Nou, ik was in 2016 met mijn vader en mijn broer naar Normandië toe, naar die landingsstranden.
0: Ja, voor D-Day?
1: Voor D-Day inderdaad. En de zomer daarvoor was ik met mijn gezin daar geweest. En toen viel het me eigenlijk al op, hè, dat eigenlijk alles gewoon weer zijn normale gang gaat. En er is daar natuurlijk wel heel veel herdenkingen. De begraafplaatsen, de herdenkingstenen. Dat is er wel. Maar we kunnen allemaal weer doen zoals we deden. Eigenlijk door die opoffering van die jonge mannen op die gebieden.
0: Ja.
1: En toen heb ik daar een aantal foto's genomen, waarbij je ook al een lange sluitertijd gebruikt.
0: Mm-hmm.
1: Juist om te laten zien, zeg maar, dat eigenlijk alles doorgaat. En als je een lange sluitertijd gebruikt, ja, de fotografen onder ons die zullen dat wel weten, dan wordt water eigenlijk een soort zijdeachtig iets, hè, want water gaat natuurlijk altijd heen en weer.
0: Ja.
1: Dus ik had daar een foto gemaakt van een stijger die in het water is, op een beetje een mistige dag, waardoor je eigenlijk heel duidelijk de stijger ziet. En er was toevallig een man aan het vissen. Maar daaromheen is eigenlijk alles, ja, alles wordt één kleur, één geheel.
0: Ja, het is bijna abstract.
1: Ja, ja. En toen dacht ik van nou, dit is eigenlijk wel een heel mooi iets. Dus toen ben ik thuis daarover nagedacht van wat zou je er hiermee kunnen doen. En dan kwam ik eigenlijk op dat stukje van die vliegtuigen die hier overheen vlogen op weg naar Duitsland. Want er zijn hier in Nederland gewoon echt ontzettend veel vliegtuigen neergestort. Juist ook omdat veel routes over Nederland gingen. Als ze naar het Ruhrgebied gingen, dan vlogen ze over het zuiden van Nederland. En als ze naar bijvoorbeeld Berlijn of Hamburg gingen, dan vlogen ze over het noorden van Nederland.
0: Ja, zeker.
1: Dus er zijn hier ook heel veel van die vliegtuigen neergestort. En toen dacht ik, ja, dan ga ik daarmee aan de gang. Om daar gewoon wat meer beeld voor te maken.
0: Ja, prachtig. Ik lees ook even op, hoor, want ik kijk natuurlijk ook even mee met je op de website van je. Er staat crash van de Armstrong Whitworth, Whitley MKV en 1521. Dat is het type vliegtuig, neem ik aan.
1: Ja.
0: En dan datum crash, 15 januari 1941. Om 46, ja, nou, dat is het, 22 uur 46. Ja. En jij hebt dezelfde foto genomen, dezelfde tijd, hè, 15 januari 2020, op hetzelfde tijdstip.
1: Ja, ja.
0: En dan kun je onder het verhaal lezen van de foto en de crash.
1: Ja.
0: Ja, prachtig.
1: Ja. En ja. Sommige verhalen zijn ook echt, nou, dat zijn bijna jongensboeken, zeg maar. Met mensen, vliegeniers die dan opgepakt worden door de Duitsers. Of juist, zeg maar, door de verzet worden meegenomen. En dan ook weer via allerlei routes proberen terug te komen naar Engeland. Ja, het is echt fantastisch.
0: Ja, en voor deze tentoonstelling, Ode aan het Water. Ode aan het Water, inderdaad, Kunsthuis Leen Alkmaar. Wat voor foto, welke foto heb je nu ingeleverd?
1: Ja, daar heb ik een foto genomen aan Berg aan Zee. Want er zijn ook heel veel vliegtuigen, zeg maar, in de zee of in het IJsselmeer neergekomen. En deze is dan, zeg maar, ongeveer 30 kilometer ten westen van Berg aan Zee neergekomen. En dat was op 4 juni 1941 om 6 over 8. En ik heb dan de foto gemaakt op 4 juni 2019, ook om 6 over 8.
0: Mm-hmm.
1: En dan, ja, het was een aanval, zeg maar, op de Duitse basis in Den Helder. Het vliegveld in Den Helder. En er zijn drie vliegtuigen die hebben daaraan deelgenomen. Drie Engelse vliegtuigen. En die zijn eigenlijk ook weer onderschept door Duitse vliegtuigen. Waarbij er twee dan voor Bergen aan Zee zijn neergestort. En één Duits vliegtuig is neergestort. Dus je hebt eigenlijk in een tijdsbestek van een paar minuten, het zijn eigenlijk 7-8 levens weg.
0: Ja, in één klap weg eigenlijk.
1: Ja, ja, ja. En dat is natuurlijk, ja, dat is, als je erover na gaat denken, is dat natuurlijk verschrikkelijk.
0: Ja.
1: En zeker ook met die grotere bommenwerpers. Ja, daar zaten er gewoon, bij wijze van spreken, 10 in een vliegtuig.
0: Ja, daar zat hele bemanning in natuurlijk.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Hele eenheden eigenlijk, ja.
1: Ja, ja. Ja, en ja. In onze ogen heel Spartaans. Hè? Kijk, in die tijd zal het heel modern geweest zijn. Maar in onze ogen heel Spartaans. Met een dunne aluminium wand tussen zeg maar, de binnenkant van het vliegtuig en de buitenkant. En allerlei luchtafweer en Duitse jagers. En ja, het moet verschrikkelijk geweest zijn.
0: Ja, zeker. Dat is nogmaals, ik vind het een hele mooie manier van herdenking. Omdat we inderdaad wel de grote herdenking altijd doen, 4 mei, 5 mei, D-Day vieren, et cetera, et cetera. Ja. Maar echt de menselijke kant, hè, de individuen, de mannen, zelf de geschillen die achterbleven, dat horen we eigenlijk te weinig.
1: Nee, dat is ook zo. Het zijn de kleine verhalen die het gewoon heel mooi maken.
0: Ja, zeker. We gaan nog even luisteren naar muziek. Blijf vooral hangen, hè, en dan praten we zo nog even verder.
1: Ja.
0: We gaan naar Roxy Music, de Midnight Hour.

0: En dat was uit mijn platenkast Roxy Music met de Midnight Hour van de LP Flesh and Blood. En ik praat nog steeds met Martijn Voorhout over zijn fotografie. Ode aan het water en zijn prachtige project. Is dat de eerste keer dat je meedoet aan Ode aan het water in de kunstatelier, Martijn?
1: Ja, voor mij is dit wel de eerste keer, ja.
0: Ja, en exposeer je vaker?
1: Nou, ik heb wel wat vaker geëxposeerd. Sowieso de eindexpositie bij de Fotoacademie. En ik heb ook een aantal keer op de kunsttiendaagse gestaan. Ook met dit project.
0: Ja.
1: En dat is ook wel heel grappig. Of grappig. Maar het is leuk om te horen, zeg maar. Want daar komen natuurlijk ook veel toeristen. En die zijn ook eigenlijk allemaal positief over het project.
0: Ja, heb je ook wel, ja, ik vroeg me ook af, heb je ook wel contact met familie bijvoorbeeld van de overleden vliegeniers of bemanning die omgekomen zijn?
1: Nee, dat niet. Ik wil er wel een groter project van maken. Dus ik heb de eerste keer dat ik ermee geëxposeerd had, had ik ook gevraagd van, joh, is er een uitgever die dat interessant vindt?
0: Ja.
1: Want dat is natuurlijk ook nog wel een mooi ding, dat je er een boek van maakt. En ik ben begonnen met eigenlijk plekken wat meer in Noord-Holland, omdat dat ook redelijk het makkelijkst is, hè, als je uit Alkmaar komt. En ik ben nu ook wel bezig om plekken wat verder in Nederland te doen. Omdat het zo dan ook wel wat interessanter is voor bijvoorbeeld een boek. En ik probeer ook eigenlijk binnenkort om eens een keer contacten in bijvoorbeeld Engeland of Amerika te krijgen. Want zeker in Engeland is het natuurlijk heel erg gericht op traditie en herdenken.
0: Ja.
1: Mm-hmm. En dat zou ook nog interessant zijn.
0: Zeker. Ja, het lijkt me ook inderdaad een heel een meerwaarde voor je project als je daar heel wat andere plekken ook weer behalve Nederland aan kan toevoegen.
1: Ja, ja. Ja, maar het is nog wel een heel gepuzzel, want je wil natuurlijk op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip.
0: Ja.
1: En soms is het is me ook al een aantal keer gelukt dat het door de drukte op de weg bijvoorbeeld, dat je net te laat bent.
0: Dat kan ik me voorstellen, ja. Dat is natuurlijk een hele uitzoekerij ook, ja.
1: Ja, ja, ja. En het is ook weer zo dat je natuurlijk niet kan, als je het wat verder in Europa doet, wordt het natuurlijk helemaal wel een gepuzzel en een geplan.
0: Ja, dat was een heel project.
1: Ja, ja, ja, ja. Dus dat is misschien in de verre toekomst, als ik wat meer tijd heb.
0: Ja, nou zou ik zeggen, kom dan vooral nog een keer langs en dan houden we gewoon een uitgebreid interview.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Hey, ja. De expositie in de kunstuitleen is natuurlijk nog tot 23 augustus. Wat zijn de reacties?
1: Nou, volgens mij wel goed. Ja, volgens mij wel goed.
0: Ja, er doen heel veel kunstenaars aan mee, hè? Meer dan 100. Ja. Hoe vind je dat? Want het is natuurlijk niet zo'n grote ruimte.
1: Nee, nee. Het was wel wat vol, zeg maar. Maar er zijn wel hele leuke dingen. En het is ook leuk om, zeg maar, al die verschillende dingen te zien. Want er stond ook bijvoorbeeld keramiek door. Het is altijd wel interessant hoe mensen natuurlijk een ode aan het water opvatten. Ga maar eens wat in keramiek maken op het gebied van water.
0: Ja, ja, er zijn doen heel veel kunstenaars aan mee, amateurs en professionals. En natuurlijk ook heel veel disciplines.
1: Ja, ja. Zeker, ja.
0: Ja, er zitten ook wel installatieachtige dingen bij, film, schilderijen, et cetera.
1: Ja.
0: Ja. Ja, is dat voor jou wel belangrijk om te blijven exposeren in die zin, naast je gewone werk?
1: Ja, ja. Ja, want je wil, ja, wat ik zeg, hè, ik ben fotografie gaan doen vooral vanwege het verhaal. Dus je wil het verhaal ook wel vertellen. En ook wel horen hoe mensen het opvatten. Want dat maakt het juist zo leuk, dat je eigenlijk kan vertellen wat je aan het doen bent.
0: Mm-hmm.
1: En daar is zo'n expositie, die helpt daar ook zeker bij.
0: Ja, en wat zijn de toekomstplannen naast het project? Maar heb je nog exposities op stapel?
1: Nou, ik ben sowieso blijft dit project natuurlijk wel doorgaan.
0: Mm-hmm.
1: Dus hier ben ik wel nog een tijd mee bezig. Kijk, ik kan niet alle plekken fotograferen, maar ik probeer wel de interessante plekken zeker te fotograferen. Ik ben ook met een ander project bezig. Dat zijn 100 foto's in één. Over het het nadelige effect van social media, hè, dat we daar allemaal elkaar aan het kopiëren zijn. En ik ben nog aan het nadenken over een nieuw project. Omdat ik altijd wel vind dat je je eigen ook moet ontwikkelen.
0: Uh-huh.
1: Dus je moet ook niet te lang bij één project stil blijven staan.
0: Ja, hoe moeilijk is dat eigenlijk om heden ten dagen fotograaf te zijn? Omdat iedereen denkt ook te kunnen fotograferen?
1: Ja, Nou ja, dat maakt het wel lastig. Kijk, de waarde van fotografie is wel wat minder geworden. Zeker op het gebied van bedrijfsfotografie.
0: Ja.
1: Omdat er altijd wel iemand is die iemand kent die ook fotografeert. En het stukje AI wat erbij komt is natuurlijk ook
0: lastiger.
1: Ja. Maar ja, weet je, dan blijft natuurlijk wel het verhaal wat je wil vertellen belangrijk. Want AI maakt in principe gewoon generieke beelden.
0: Ja. Mm-hmm.
1: En dan kan je wel prompten om het zo goed mogelijk naar jouw eigen verhaal te maken.
0: Ja.
1: Maar dan nog maakt die van jouw invoer een generiek beeld.
0: Ja, zeker. Er zit ook geen ziel in eigenlijk, hè?
1: Nee.
0: En wat...
1: dus, maar goed, ja, het is voor een bedrijf wel makkelijk. Snel een foto nodig hebt, dan kan je dat natuurlijk in AI snel maken.
0: Ja, dat kun je ook voorstellen natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar aan de andere kant, je bent natuurlijk ook kunstenaar, je bent fotograaf. Compositie is belangrijk, licht is belangrijk, verhaal vertellen is belangrijk. Dus alles wat je erin stopt als mens, haal je er natuurlijk nooit uit met AI.
1: Nee.
0: Bij deze nog even wel een shout-out voor alle fotografen en kunstenaars
1: zeker. Nou, sowieso alle fotografen en kunstenaars. Alle creatievelingen eigenlijk. Ook filmmakers. Ik werk veel met Pixel Universe in Haarlem.
0: Mm-hmm.
1: Dat zijn filmmakers. Nou, die worden door AI wordt dat ook steeds meer...

0: Dankjewel. En veel succes. En als het programma of als het project is wat groter wordt, laat het dan vooral weten.
1: Ja, ja, nou, dan kom ik graag weer een keer terug.
0: Doen we. Oké, okay, dank je.
1: Jij ook, dankjewel.
0: Ja, en ik bedank natuurlijk heel hartelijk mijn gasten van vanavond. De telefonische interviews met Peter van der Berg in Galerie de Kapberg. Begint aanstaande zondag nog tot en met 20 september. En ga vooral ook nog even naar Kunstuitlijn Alkmaar voor ode aan het water. André, ook weer bedankt. Geniet nog van het mooie weer. Fijn weekend en graag tot de volgende Kunstcompleet. En maak er wat van, ook in de kunst.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Sportorganisatie Le Champion verwelkomt Join als nieuwe partner van de GP Groot Egmond Pier Egmond. Het trainingsplatform is voor de komende 3 jaar hoofdsponsor van de grootste strandrace van Europa en naamgever van het Join Combi Klassement, waarin deelnemers zowel de GP Groot Egmond Pier Egmond als de Egmond Halve Marathon volbrengen.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. Een man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw in Lelystad is doodgevonden in de buurt van Zeewolde. Er is geen sprake van een misdrijf. Eerder deelde de politie nog een opsporingsbericht met foto's van de man. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag gevonden in een woning van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. De man had mogelijk iets te maken met haar dood. Bij een brand in een restaurant in Zwitserland zijn 8 mensen gewond geraakt. 2 van hen raakten zwaar gewond. Ook worden nog 5 mensen vermist. Het vuur in Toussies in het oosten van het land ontstond rond middernacht. Waarschijnlijk op de tweede verdieping van het gebouw. En daarna stortte het trappenhuis in. Om de brand te blussen brak de brandweer het dak open. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N9 Den Helder richting Alkmaar staat 3 kilometer file tussen Schorrel en Berger. De vertraging is 6 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De dorpsvereniging Groet organiseert vrijdag 21 augustus een lampionnentocht en een lichtjesavond. De gratis avond start om 9 uur 's avonds bij het parkeerterrein aan de Herenweg.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, dat zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het totale aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. De politie gaat toch geen boetes uitdelen aan de boeren die vorige week maandag met hun trekkers op de A31 reden in Friesland. Er is volgens de politie niet voldoende bewijs om ze achteraf een bekeuring te geven. De bestuurders hadden hun kentekens afgeplakt. Het OM zei deze week nog dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De Consumentenbond vindt dat klanten door voedselfabrikanten worden misleid met vezelclaims. Ze willen daarmee hun producten gezonder laten lijken dan ze zijn, zegt de bond. De Consumentenbond deed onderzoek naar producten die rijk zijn aan vezels, of dat claimen. De bond vindt dat van 100 producten dat die claim misleidt of op zijn minst een te rooskleurig beeld geeft. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later droger, dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. 20 minuten is de vertraging op de N231 Alphen aan de Rijn Amstelveen tussen Amstelveen en Schiphol, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Voetbalvereniging VV Egmond dreigt het nieuwe seizoen niet te kunnen starten met zaterdag 3. Het team heeft weinig spelers en zoekt versterking. Het team bestaat momenteel uit een groep jonge spelers van rond de 20 jaar. Ze willen graag samen blijven voetballen, mede met het oog op het nieuwe complex dat eraan komt. De spelers zoeken mensen die komen voor het voetbal, maar ook voor de gezelligheid tijdens en na de wedstrijden. Nieuwe leden kunnen zich inschrijven via vvegmond.nl/lidmaatschap.

0: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. Gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéplaat.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Alkmaar Culinaire Plaza keert terug voor een bijzondere 33e editie. Vanaf vrijdag 11 tot en met zondag 13 september vindt het driedaagse evenement plaats in De Hout. Het evenement opent op vrijdag 11 september om 6 uur 's avonds en vanaf half 4 is er een sponsorborrel met live muziek. Saxofonist Tim Bakker en Plaza DJ Dante Klein verzorgen die avond de muziek tot half 11. Zaterdag 12 september opent om 2 uur 's middags met een kinderprogramma dat tot 4 uur 's middags gratis toegankelijk is. De brandweer Alkmaar, een kinder-DJ, schmink, een springkussen en meer staan op het programma. Later op die avond speelt Dames Draaien Door.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar ontdekt in een bos bij Berlijn. Toen lagen er 2 vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie door Russische geheime agenten is aangelegd. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Ingewijden zeggen dat betrokkenen waarschijnlijk wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. In Daarle in Overijssel is een man omgekomen bij een ongeluk met een koets. Die kwam door een nog onbekende reden in een sloot terecht. De omgekomen man was de koetsier. Een passagier wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen. Voor het ongeluk kwam ook een traumahelikopter ter plaatse, maar voor de koetsier kwam de hulp te laat. Het paard is door de brandweer uit het water gehaald en wordt door een veearts nagekeken. De Franse overheid waarschuwt voor slechte condooms. In Frankrijk zijn 40.000 condooms verkocht die niet aan de wettelijke eisen voldoen en dus mogelijk niet veilig zijn. Volgens de inspectie zat er ook geen Franstalige handleiding bij. De condooms werden online

0: verkocht en komen voornamelijk uit Azië. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Vanmiddag klaart het aan de kust iets op, het is een graad of 20. Morgen eerst buien, later droger en dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de N9 Den Helder-Alkmaar bij Afrit Egmond 3 kilometer. Op de N231 Alphen aan de Rijn Amstelveen bij Schiphol 2 kilometer file. N247 Amsterdam-Hoorn bij Broek in Waterland Noord 3 kilometer. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast een paar korte files met zo'n 5 minuten oponthoud, de meeste vertragingen in Noord-Holland op de volgende wegen. De A10 om te beginnen, de Ring van Amsterdam. Tussen Amsterdam over Amstel en de Nieuwe Meer 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. De rechte rijstrook is daar dicht. Wegdek is in slechte toestand. Dan een ongeluk op dezelfde A10, de Ring Noord richting Zaandam. Bij Landsmeer is een ongeluk gebeurd, zoals gezegd. De rechte rijstrook is dicht, vertraging 10 minuten. En tenslotte de N247 Amsterdam richting Horen. Bij Volendam een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De politieke partij BAS maakt zich zorgen over het voortbestaan van de markten in Alkmaar. De partij heeft raadsvragen over dat onderwerp gesteld. Voor de markten in de stad werden altijd kramen gehuurd bij een bedrijf in Friesland. Toen dat bedrijf ermee stopte, bleef er maar één andere aanbieder over. Een nieuw contract voor 2027 is nog niet ondertekend om de hoge prijzen. Dat zou kunnen betekenen dat markten flink kleiner kunnen worden. Op de N9 ter hoogte van Koedijk zijn vrijdagochtend 3 auto's met elkaar in botsing gekomen. Dat gebeurde rond 7 uur. Zeker 1 betrokken is door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De afhandeling van het ongeluk maakte volledige afsluiting van de weg noodzakelijk. Het gaat om het stuk tussen de Koedijken Vlotbrug en de Schoreldam. De afsluiting heeft grote vertragingen tot gevolg en leidt tot extra drukte op andere wegen. Ronduit Onderwijs en de Geusbouw hebben getekend voor de verbouwing van basisschool De Zes Wielen in Oudorp. De komende maanden wordt het schoolgebouw aan de Saturnuslaan verbouwd tot een ruim, modern en licht gebouw dat aansluit bij het hedendaagse onderwijs. De heropening staat gepland in het voorjaar. Tot die tijd wordt het onderwijs verzorgd op de in onbruik geraakte locatie van De Zes Wielen aan het Oudorpendijkje. De VVD in Castricum wil opheldering over meldingen van vernielingen en diefstal op natuurbegraafplaats onderlangs. De partij heeft het college gevraagd hoeveel incidenten bekend zijn en hoe het toezicht is geregeld. Ook wil de VVD weten of extra maatregelen nodig zijn, zoals betere verlichting, meer surveillance of cameratoezicht. De partij vraagt ook naar incidenten op andere begraafplaatsen in de gemeente. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld. New truck.

0: go.
1: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
2: Postaanzee is op zoek naar een vrijwilliger die op dinsdagochtend gasten verwelkomt. De vacature betreft het tijdslot van 9:30 tot 12:00. Op dinsdagochtend kunnen bezoekers binnenlopen voor koffie of thee en een praatje. Tussen 10:00 en 11:00 vindt er stoelyoga plaats, waardoor de sfeer wat rustiger is. Geïnteresseerden kunnen vrijdag binnenlopen bij Postaanzee. Dan is Penny aanwezig om vragen te beantwoorden. Ook is er mogelijkheid om telefonisch een afspraak te maken.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Music.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Ismael de Bruy met het NOS Journaal. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Het gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen op een andere plaats en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident in Zweden is nog onbekend. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. Uber heeft volgens de toezichthouder accounts van chauffeurs via een algoritme gedeactiveerd, zonder ze dat duidelijk te vertellen. Algoritmes mogen in de EU niet zulke ingrijpende beslissingen nemen zonder dat er een mens aan te pas komt. Bovendien hadden de chauffeurs bezwaar moeten kunnen maken. Uber zegt dat het in beroep gaat en noemt de boete veel te hoog. De grenspolitie van Letland heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. In Frankrijk zijn 300.000 slechte condooms ontdekt. De Franse overheid waarschuwt daarom voor ernstige risico's zoals ongeplande zwangerschappen en geslachtsziekten. De condooms komen vooral uit Azië en worden verkocht via online marktplaatsen. Mensen die ze hebben gebruikt krijgen het advies om een SOA-test te doen. Talpa gaat alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd Ajax-FC Sion hadden besteld terugbetalen. Ajax-fans hadden de eerste 20 minuten alleen haperende beelden en ook klaagden veel kijkers dat het begin van de wedstrijd niet te zien was. Dan het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is er veel verkeer onderweg. Bijna 50 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A7 Hoorn richting Zaanstad. Bij Zaandijk is een ongeluk gebeurd. Die is de rechterlijst ook dicht en de vertraging een kwartier. De A10 tussen Amsterdam Centrum en de Nieuwe Meer. 6 kilometer file met een kwartier oponthoud. Dezelfde A10, maar dan op de ring Noord voor Landsmeer richting Zaandam. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterlijst ook is dicht. Vertraging ook hier een kwartier. En de N231 Alfa aan de Rijn richting Amstelveen. Voor Schiphol 2 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
5: Dit is de Good Afternoon Show met Robin Bijman op Radio 80.

Samantha Brown, oftewel afgekort naar Sam Brown, en ze maakte in 1988 het nummer This Feeling, kwam allemaal afkomstig van het album Stop. Welkom, het is vrijdagmiddag, even over 4 uur geworden. En het is bijna weekend, wat betekent dat je weekend weer gaat openen met de Good Afternoon Show, de vrijdagmiddag editie. Leuke muziek en informatie uit de regio. En die muziek van Bruno Mars.

inderdaad I Follow Rivers hier op Radio 80. Hier op jouw vrijdagmiddag, het is weekend. En dat betekent de allerlekkerste hits die we voor je gaan wegdraaien. Zoals deze van de band The Verve. Ze zijn in 1989 opgericht door Richard Ashford in de Britse stad Wigan. En ze maakte furoren in 1997 met de band Bittersweet Symphony. En die is precies wie we nu ook voor je gaan draaien.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Sinds begin dit jaar is Beer Bonushandsker voor ongeveer een dag in de week aangesteld als onafhankelijk kwartiermaker van het slotkwartier. Om de culturele activiteiten daar te versterken. Hij ondersteunt initiatieven en plannen voor verbinding tussen mensen en organisaties te leggen en haalbare plannen te helpen te financieren. Dat begint inmiddels vorm te krijgen. Met plannen voor onder meer een bierfestival, meer voorstellingen van Caravaan en een nieuwe stichting voor het slotkwartier.
2: Je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie-Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit.

Altijd leuk als er iets Franstaligs in de uitzending voorbij komt. Ik had een leuk plaatje voor je uitgezocht. En van het Frans gaan we naar het Duits met Juliane Werding. En Gay niet in die...

0: Show. Tot zo na de break en headlines.
1: Help anderen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl.
2: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Naast de her en der wat korte files in Noord-Holland met zo'n 5 minuten oponthoud, de meeste vertraging op de volgende wegen. De A4 Hoorn richting Zaanstad. Bij Zaandijk zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstok is dicht en de vertraging 20 minuten. A9 Diemen richting Alkmaar. Bij Amstelveen Stadsart staat een auto met pech. Vertraging ook een half uur. En tenslotte de ring van Amsterdam, de A10. Tussen Amsterdam over Amstel en de Nieuwe Meer, dat is de ring Zuid, 5 kilometer file met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De politieke partij PAS maakt zich zorgen over het voortbestaan van de markten in Alkmaar. De partij heeft raadsvragen over dat onderwerp gesteld. Voor de markten in de stad werden altijd kramen gehuurd bij een bedrijf in Friesland. Toen dat bedrijf ermee stopte, bleef er maar één andere aanbieder over. Een nieuw contract voor 2027 is nog niet ondertekend om de hoge prijzen. Dat zou kunnen betekenen dat markten flink kleiner kunnen worden. Op de N9 ter hoogte van Koedijk zijn vrijdagochtend 3 auto's met elkaar in botsing gekomen. Dat gebeurde rond 7 uur. Zeker 1 betrokken is door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De afhandeling van het ongeluk maakte volledige afsluiting van de weg noodzakelijk. Het gaat om het stuk tussen de Koedijken Vlotbrug en de Schoreldam. De afsluiting heeft grote vertragingen tot gevolg en leidt tot extra drukte op andere wegen. De brandweer in Castricum heeft donderdag de vlag half stok gehangen vanwege het overlijden van brandweerman Adrie Vis. De vrijwilliger uit het Zeeuwse Middelharnis raakte begin augustus zwaar gewond tijdens het bestrijden van een grote duinbrand bij Oudorp en overleed op 12 augustus. Donderdag was ook zijn uitvaart. Ook bij veel andere brandweerkazernes in Nederland hing de vlag half stok als eerbetoon. De VVD in Castricum wil opheldering over meldingen van vernielingen en diefstal op natuurbegraafplaats onderlangs. De partij heeft het college gevraagd hoeveel incidenten bekend zijn en hoe het toezicht is geregeld. Ook wil de VVD weten of extra maatregelen nodig zijn, zoals betere verlichting, meer surveillance of cameratoezicht. De partij vraagt ook naar incidenten op andere begraafplaatsen in de gemeente. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
5: Gaan wij het weer nog even met je doornemen, want het komt tot stevige buien en lokaal kan het onweren. Het wordt zo'n 19 tot 21 graden. In het weekend neemt de buiigheid geleidelijk af en zondag is het op de meeste plaatsen droog. De zon schijnt geregeld en het is zo'n 18 tot 21 graden. Na het weekend neemt de wisselvalligheid weer toe, maar het wordt dan ook een stuk minder warm. Of ik moet eigenlijk zeggen een stuk meer warm. En dan gaan we nog even kijken naar die temperaturen. Het ziet eruit dat het na het weekend, eventjes kijken, tot de 23 graden en dinsdag van 24 tot 26 graden kan worden. Dus dat is dan wel weer een mooi vooruitzicht.

Nikki Gray op Radio 80. Met de plaat Sweet Baby hier in de Good Afternoon Show op deze vrijdagmiddag. Wat heb ik nog voor je klaarstaan? Zometeen hoor je Ilse de Lange met de plaat The Lonely One. Een leuk plaatje van haar. Tot die tijd gaan we luisteren naar een Nederlandstalig plaatje. Het is een covertje die Paul de Leeuw heeft gemaakt. Hij wordt ook regelmatig wel eens op uitvaart en dat soort gelegenheden gedraaid. Hier is de plaats voorbij. We hebben ook nog de agendapunten voor je klaarstaan, dus blijf lekker luisteren. Want we zijn tot en met 6 uur bij je.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Het aantal mensen met een gebroken heup stijgt. Inwoners van Bergen uit Geest, Castricum en Eilo kunnen op verschillende momenten terecht voor een screening of beweegcheck om valrisico's in kaart te brengen. In Bergen is er een screeningmoment op 2 september. Castricum is aan de beurt op 25 augustus. Inwoners van Eilo kunnen terecht op 28 september. En in Uitgeest zijn er momenten op 16 september en 21 oktober.

met Back in My World. Tot die tijd is deze van Another en de 54 Ultra. Hier is Talk to Me. Dit is Radio 80 voor de kust en downstreek vanuit Studio Zuiderduin. Met nog

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: verkeersinformatie, bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij Venraai is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daarbij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden zijn ingezet en blushelikopters van Defensie. Uiteindelijk is 100 hectare natuur verwoest. Het natuurgebied Boshuizer Bergen blijft voorlopig afgesloten omdat het dan nog gevaarlijk is. Er zijn veel bomen beschadigd, die kunnen omvallen en er kunnen takken afbreken. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident is nog niet bekend. Bij een Zeeuwse schaal- en schelpdierenhandelaar zijn deze week 100 kilo tapijtschelpen in beslag genomen door de NVWA. De Voedsel- en Warenautoriteit zegt dat de handelaar niet kon aantonen waar de schelpen vandaan kwamen. Stroperij brengt de voedselveiligheid in gevaar, zegt de dienst. Want er moet achterhaald kunnen worden waar de producten vandaan komen als er iets mis is. De nog levende schelpdieren zijn teruggegooid in het water. De Britse prins Harry en onder andere Elton John en de actrice Liz Hurley moeten miljoenen betalen vanwege de verloren rechtszaak tegen de Daily Mail. Het gaat om zeker 9,5 miljoen pond, heeft de rechtbank in Londen bepaald. Dat is het geld dat de uitgever van de Daily Mail heeft uitgegeven om zich tegen de beroep

0: optreden te verdedigen. De rechtbank achtte niet bewezen dat de krant op illegale wijze heeft geprobeerd om nieuws over hen te verzamelen. Het nieuws komt een dag nadat Britse media melden dat Harry en zijn gezin terug verhuizen van de VS naar het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files nog in Noord-Holland. De meeste hebben hooguit zo'n 5 minuten vertraging. De meeste oponthoud onder andere op de A10. Knooppunt Watergraafsmeer richting Koenplein. Dat is aan de zuidkant van Amsterdam richting Den Haag. Voor de Nieuwe Meer 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En de N522 bij Almermeer richting Amstelveen. Voor de aansluiting met de A9 staat 3 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Good afternoon met Robin.

heerlijk relaxen op deze vrijdagmiddag met Fleetwood Mac, As Long As You Follow, hier in het tweede uur van de Good Afternoon Show. Tijd voor een feestmuziekje, want het weekend is. Misschien ga je vanavond wel uit. Nou, dan is dit wel een toepasselijke plaat. Zoele Zomernachten van Rutger van Barneveld.

Al Henderson met de plaat Ghost. We gaan naar de entertainer himself, genaamd Rob Williams, ook wel bekend als leadzanger van de band Take That. Maar hier is hij met de plaat

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De gemeente Bergen biedt inwoners gratis een kraamverblijf voor vleermuizen aan. Inclusief deskundig advies over de beste plek. Het aantal beschikbare kasten is beperkt. Wie meedoet, heeft een geschikte zonnige buitenmuur nodig. Bij voorkeur op het zuiden of oosten, van minimaal 3 meter hoog. Technische kennis is niet vereist. Enthousiasme om de lokale natuur een handje te helpen wel.

Pieter Tosh deed het samen met Mick Jagger eind jaren 70. En dat resulteerde in de plaat Don't Look Back hier op Radio 80. We gaan nu terug in de tijd naar de jaren 80 zelf. Doe met deze plaat een leuke gouden ouwe. Luister maar.

0: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
1: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
2: Radio 80 Hit Dossier.

0: Radio 80 Hitdossier.
1: Hitdossier.
0: Elke werkdag van 2 tot 4.
2: Non-stop.
0: Radio 80 Hitdossier.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog een paar korte files in Noord-Holland. Wat opvalt is de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Rotterpolderplein 5 minuten vertraging. De A10 Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer. Voor de Hemhavens 5 minuten oponthoud. En hetzelfde geldt voor dezelfde A10 tussen Volendam en Tuindorp. 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In Sint Pancras is een auto te water geraakt. Dat gebeurde donderdagavond vlak na 8:30. De automobilist miste de hoogte van de Dijkstalweg een bocht en reed de sloot in. De bestuurder kon zelf op het droge komen en liep geen verwondingen op. Wel controleerde de politie hem op het gebruik van drank en drugs. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat de man drugs had gebruikt. De bestuurder is aangehouden en meegenomen naar het bureau. De Alkmaarse kermis is officieel geopend. Dat gebeurde vrijdagmiddag om 14:00. Wethouder Marius Wiegman verrichtte de opening bij de nieuwe kermisattractie Jester, die dicht bij het stadskantoor staat. De Alkmaarse kermis is met 74 attracties en kramen een van de grootste kermissen van Noord-Holland en duurt 10 dagen. Voor de kermis is een deel van de binnenstad afgezet. De kanaalkade is afgesloten voor doorgaand verkeer. Bloembollenbedrijf Van Dam uit Heilo mag definitief verhuizen naar de Limmerweg bij Egmond Binnen. De Raad van State heeft alle bezwaren van omwonenden tegen het plan afgewezen. Ze vreesden onder meer aantasting van het landschap en verkeersoverlast. De broers Van Dam zijn opgelucht. Ze zijn al jaren met de verhuizing bezig en willen nu zo snel mogelijk beginnen met de nieuwbouw op de nieuwe plek en de verplaatsing van een bedrijf. De verdachte van het geweldsmisdrijf in Heilo blijft langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De 20-jarige verdachte blijft nog zeker 2 weken vastzitten. De man wordt van verdachte 19-jarige vrouw uit Heerhugowaard gewaard om het leven te hebben gebracht in zijn woning in Heilo. De man meldde zich na zijn daad telefonisch bij de politie en kon bij een tankstation in Alkmaar worden gearresteerd. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Turn the lights off. Nou, dat doen we nog steeds niet, want we zijn tot en met 6 uur bij je. Dus het licht in de studio gaat nog lang niet uit.
1: Now, usually I don't do this, but go ahead.

een heerlijke plaat. Ze zijn ook wel bekend als platen zoals Glamour Boy. Die hebben ze ook gemaakt. Tijd voor Madken en de plaat Baggin. En vervolgens hoor je de Simply Red met If You Don't Know Me By Now.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Groet voor elkaar is anderhalf jaar na de oprichting volop in ontwikkeling. Met een dorpsondersteuner, activiteiten en de Witte Huisjes als vaste ontmoetingsplek wil de stichting de inwoners van Groet en omgeving bij elkaar brengen en bestaande initiatieven versterken.

0: Ja, ken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer.

0: slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088-1300-300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. Waarschijnlijk komen er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen bij. De beving in Zandeweer had een kracht van 2,8. In het dorpscentrum kunnen mensen al de hele dag binnenlopen. De burgemeester, wethouder en gedupeerden zijn daar ook om met inwoners over de beving te praten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van de takken die het zicht belemmeren van de veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van aankomende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. De FIFA heeft zware straffen uitgedeeld aan een aantal Argentijnse voetballers vanwege hun wangedrag na de verloren WK-finale tegen Spanje. De zwaarste straf is voor Leandro Paredes, die de Spaanse verdediger Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Paredes is 10 wedstrijden geschorst en hij moet ook een boete betalen van $90.000. De voetbalbond van Argentinië krijgt een boete van $221.000... omdat spelers na de gewonnen wedstrijd tegen Engeland een politiek spandoek toonden over de Falklandeilanden. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daar flink bij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden werden ingezet en blushelikopters van Defensie.

0: weer. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon. En dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Regio Nieuws, sport, de agenda, het weer en meer. Luister elke werkdag naar Nieuwsboulevard en blijf zo op de hoogte van het laatste nieuws in de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Met de ochtend, middag en avondeditie. Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Hier op de nummer 1 voor de Kust- en Duinstreek. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De politieke partij PAS maakt zich zorgen over het voortbestaan van de markten in Alkmaar. De partij heeft raadsvragen over dat onderwerp gesteld. Voor de markten in de stad werden altijd kramen gehuurd bij een bedrijf in Friesland. Toen dat bedrijf ermee stopte, bleef er maar één andere aanbieder over. Een nieuw contract voor 2027 is nog niet ondertekend om de hoge prijzen. Dat zou kunnen betekenen dat markten flink kleiner kunnen worden. De Alkmaarse kermis is officieel geopend. Dat gebeurde vrijdagmiddag om 2 uur. Wethouder Marius Wiegman verrichtte de opening bij de nieuwe kermisattractie Jester, die dicht bij het stadskantoor staat. De Alkmaarse kermis is met 74 attracties en kramen een van de grootste kermissen van Noord-Holland en duurt 10 dagen. Voor de kermis is een deel van de binnenstad afgezet. De kanaalkade is afgesloten voor doorgaand verkeer. Een 30-jarige inwoner van Heergewaard wordt verdacht van een poging tot zware mishandeling nadat een vrouw onwel werd van het eten van chocolade met vermoedelijk drugs. 2 kinderen hadden de chocolade nietsvermoedend uitgedeeld. Ze vonden die tussen blikjes en flessen die ze hadden opgehaald voor statiegeld. De kinderen treft volgens de politie geen blaam. De man wordt verdacht van poging tot zware mishandeling en de zaak ligt nu bij justitie. In Heergewaard is een fietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een lijnbus. Dat gebeurde donderdagmorgen rond 8:45 op de Middenweg. Bij een afslag botste de bus van Alkmaar naar de draai op de fietser. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De passagiers in de bus en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Clemens Peters bij het NOS Journaal. Op een middelbare school in het midden van Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. En dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. Het is volgens Zweedse media een oud-leerling van 18. Hij zou eerder al eens een medeleerling hebben mishandeld en bekend zijn bij de hulpverlening. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. En dat bevestigt de toezichthouder na een bericht van persbureau Reuters. Volgens de autoriteit heeft Uber de Europese dataregels overtreden. Het bedrijf zou accounts van chauffeurs hebben gedeactiveerd via algoritmes. En dat mag niet, zegt de autoriteit persoonsgegevens.
2: En als die software dan detecteerde dat er een vermoeden van fraude was, of dat de klantbeoordelingen te laag waren, dan werden die accounts automatisch gedeactiveerd. Dus er kwam geen menselijke beoordeling aan te pas en dat mag niet.
1: Uber zegt dat het in beroep gaat en neemt de boete veel te hoog. In de EU is het verboden dat een algoritme zelf beslissingen neemt als die een grote impact hebben op iemands leven. Zo'n besluit moet altijd via een mens gaan en degene over wie het gaat moet bezwaar kunnen maken. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. En waarschijnlijk zijn er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen te verwachten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende

CRTV 80. Presentatie Karin van Bodegom. Techniek André Wit. Een hele goede morgen. Hartelijk welkom bij Kunst Compleet. We zitten weer in een warme studio. Het is natuurlijk weer een prachtige dag deze vrijdagochtend. De zomer houdt maar niet op. Gelukkig niet, maar aan de andere kant, we verlangen ook wel een beetje naar wat water en regen natuurlijk. Goed, vandaag niet. En ik praat ook met twee mannen deze keer, kunstenaars. Ik ga praten met Peter van den Berg over zijn expositie in Galerie de Kapberg. En daarna met Martijn Voorhout over Ode aan het Water in Kunstuitlijn Alkmaar. En dat zijn telefonische interviews. Dus we hebben vandaag weer onze eigen platenkast. Ik heb platen meegenomen van thuis en André ook. En we gaan luisteren naar twee nummers achter elkaar. The Babies en The Doobie Brother. Isn't it time?

0: Ja, dat waren de Doobie Brothers met Listen to the Music. En ook daarvoor de Babies met Isn't It Time. En die draaiden we van de Pop Classic LP uit onze eigen platenkast. En ik heb aan de telefoon Peter van der Berg. Goedemorgen, Peter.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Fijn dat je even aan de telefoon wilde komen. We praten zometeen over de expositie in Galerie de Kapberg. Die begint vandaag eigenlijk, hè? Ja, 14 augustus. Jij doet daar aan mee.
1: Ja.
0: Ja, wat voor werk laat je zien?
1: Ik ben beeldhouwer. Dus ja. Ik laat ruimtelijk werk zien.
0: Mm-hmm.
1: Ja. En andere kunstenaars zijn Chris Koenraad. En die maakt schilderijen. En Leonie van Zandvoort is graficus.
0: Ja, ja, dus inderdaad, Leonie van Zandvoort en Guus Koenraad. De tentoonstelling is nog te zien tot en met 20 september... in de Galerie de Kapberg in Egmond aan de Hoef. Hoe lang ben je al beeldhouwer?
1: Zo, dat is al bijna 50 jaar.
0: Ja? En welke opleiding heb je gedaan?
1: Ik heb eerst bouwkunde gestudeerd... en later ben ik naar de academie gegaan. Academie voor Industriële Vormgeving... wat nu de Design Academie is in Eindhoven.
0: Ja, en altijd ook wel abstract gewerkt of is dat pas later gekomen?
1: Nou, nee, dat is in het begin was het wel figuratief. Dat had natuurlijk ook met de opleiding te maken. Ik bedoel, toen was het ook altijd naar model tekenen en was figuratief was wel erg aan het bod, in de opleiding. Maar later is dat heb ik een eigen weg gekozen en dat is veel meer zeg maar de architectonische kant ingegaan en ruimtelijk.
0: En heb je ook een bepaald thema met dat werk?
1: Nou, thema niet zo zeer, maar wel dat architectuur is voor mij altijd wel een inspiratiebron geweest. Eigenlijk het mooiste vak van de wereld.
0: Mm-hmm.
1: Als het allemaal goed gaat en goed doet. Maar langzaamaan is dat verschoven, zeg maar, richting naar de natuur. En hoe dat je met de natuur omgaat en hoe dat je naar dat kijkt. En wat je daarin vindt en de inspiraties daaruit haalt.
0: Ja, en wat voor materiaal gebruik je onder andere?
1: Ja, dat is heel verschillend. Dat is, dat kan van karton, papier, metaal, hout. Allerlei materialen.
0: Ja,
1: het is niet zozeer dat het eenduidig is in brons of wat dan ook. Brons kan ook een materiaal zijn, maar het is heel veelzijdig en allerlei materialen worden gebruikt om tot een vorm te komen.
0: Ja, en wat laat je nu in de Kapberg zien?
1: Dat zijn ruimtelijke objecten, architectonische objecten, veelal. Ook wel omgevings-environments, die heel erg met de omgeving en met de natuur en onze woonomgeving te maken hebben. Dus het is eigenlijk een referentie, een beeld van wat je tegen kunt komen, wat je ziet. En ja, dat is het.
0: Ja, en jij komt uit Eindhoven natuurlijk. Is dat meer gebaseerd op jouw omgeving of is het meer universeler?
1: Nou, wel universeel. Maar ik ga natuurlijk heel vaak hier in de omgeving naar een bos. En wandel daar en kom ik van allerlei dingen tegen. Dat is natuurlijk heel anders als je in Groningen of Friesland of in Noord-Holland loopt.
0: Ja, zeker.
1: Dan heb je een hele andere omgeving. Hè. Maar het is wel in die zin wel universeel. Maar ja, het is logisch dat je natuurlijk in je eigen omgeving dus dingen gebruikt die je interesseren. Hè.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dus, ja. In die zin wel.
0: En welk materiaal kunnen we zien ook dan?
1: Nou, er zitten zelfs groene elementen tussen. Heel klein, heel subtiel. Heel veel in karton. Bouwwerkjes. Omgevingswerkjes. Dat is natuurlijk in woorden natuurlijk heel moeilijk uit te leggen. Dat zouden ze moeten gaan kijken. En dan kun je heel veel ontdekken wat daar te zien is, ja.
0: Ja, en je exposeert samen met Guus Koenraad en met Leonie van Zandvoort. Maar jullie zijn wel bij elkaar gevoegd eigenlijk, hè? Doet de Kapberg altijd.
1: Nou, in dit geval had ik een tentoonstellingsconcept ontwikkeld.
0: Ja.
1: Wonder to be wonder. Dwalen om te verwonderen. Dat heeft natuurlijk allemaal met dat wandelen te maken en kijken naar de omgeving. Wij zijn gestart op die opleiding en we zijn gezamenlijk afgestudeerd.
0: Oh, oké, okay. Ja.
1: Mm-hmm. Ja, en na ruim 40 jaar komen we elkaar weer tegen en zie ik dat hun interesse ook heel erg in die kant liggen. En zijn we gaan doorpraten van, is het interessant dat we met drieën een tentoonstelling ontwikkelen die we misschien in ieder geval op meerdere plekken zouden kunnen doen in het land.
0: Ja, en vandaar de Kapberg?
1: Ja, nou, de Kapberg is een heel interessante plek, omdat die vooral door kunstenaars geleid wordt.
0: Mm-hmm.
1: En al 54 jaar bestaat, wat uniek is in Nederland in ieder geval.
0: Ja, zeker.
1: En een fantastische plek, een mooi dorp. Zeker de omgeving, die ruïne die daar staat. Echt een hele mooie plek. En dus dat is wel heel interessant om zo'n plek daar te mogen exposeren.
0: Ja, en jullie hebben deze week ingericht natuurlijk, hè? Hoe ging dat?
1: Ja, dat ging goed. Ja, dat is natuurlijk wel verschrikkelijk veel werk. We zijn vandaag ook nog de hele dag bezig geweest. En om dingen te presenteren, echt goed op elkaar af te stemmen, dat het ook een interessante tentoonstelling is, wat mensen er doorheen kunnen lopen en vooral dat dwalen en verwonderen ook in de tentoonstelling kunnen vinden. Daar zijn we natuurlijk heel erg in geïnteresseerd, van heel erg benieuwd naar wat het publiek daar in herkent.
0: Ja.
1: En om dan zo'n plek te vinden, dat is nog niet zo eenvoudig. Het is geen commerciële galerie, het is echt een stichting. Echt zonder winstoogmerk, hè. Ze vragen wel wat quotage als het een beeld verkocht wordt of een werk verkocht wordt.
0: Uh-huh.
1: Maar het is heel anders dan een commerciële galerie.
0: Ja.
1: En voor mij persoonlijk heel interessant om juist zo'n plek te zoeken, te vinden. En dat samen met hun op poten te zetten.
0: Ja, jullie zien natuurlijk al elkaars werk van tevoren.
1: Ja.
0: En maken daar de tentoonstelling op.
1: Ja.
0: Ja, en dan wordt het een keuze waar jullie dan alle drie heel erg tevreden over zijn? Of is er soms nog wel discussie over dingen?
1: Er is natuurlijk een discussie. In eerste instantie zijn we gelijk gestemd als het gaat over het concept wat we bedacht hebben en uitgeschreven hebben. En we kennen natuurlijk elkaars werk, hè. Dit is zichtbaar en op internet en websites en noem maar op.
0: Mm-hmm.
1: Dus we weten al heel veel. Maar op het moment dat het geplaatst moet worden, dan zien we ook afmetingen, formaten, kleuren. En dan heb je wel een discussie van, zullen we dat wel zo doen? En wil je daar wel zo staan? En wordt het niet te vol of te veel van jou of te veel van mij? En dat soort zaken.
0: Ja.
1: Maar ik moet zeggen, dat is wonder wel heel goed gelukt.
0: Ja, oké. Okay. We praten zo meteen nog even verder over de tentoonstelling. Onder andere ook over de opening. Maar we gaan ook nog even naar muziek. En dat is Taylor Swift met The One.

0: Ja, dat was Taylor Swift met The One van het album Folklore. En ik praat nog steeds met Peter van den Berg over de expositie aanstaande zondag. De opening van Wonder to be Wonder, moet ik zeggen, in de Galerie de Kapberg. Peter, er staat ook in de tekst inderdaad de tentoongestelde abstracte werken. Dus jullie werken alle drie ook abstract.
1: Ja.
0: Ja, richten zich op schoonheid, de diversiteit en de wonderen van deze wereld. En dan toch echt wel ook gericht op de natuur. Maar als ik bijvoorbeeld naar Guus Conraads werk kijk, is dat ook heel erg abstract, hè?
1: Ja, die verkleint het zo erg dat hij met een paar lijnen probeert aan te geven, en vooral kleur natuurlijk,
0: ja,
1: wil aangeven wat hij tijdens het wandelen en tijdens het dwalen, wat hij ziet, en neemt dat mee naar huis en gaat daar aan de slag en vertaalt dat in een vorm.
0: Ja, van micro tot macro lees ik inderdaad ook over zijn werk.
1: Ja.
0: Ja, en Leonie van Zandvoort, prenten en wandobjecten,
1: ja,
0: van allebei, maar dan ook de prenten in de zin van de druktechniek prenten.
1: Ja, druktechniek.
0: Ja.
1: En Leonie? Ja, Leonie is heel erg geïnteresseerd, zeg maar, in het detail. Wat je vindt, het blad, bladeren, takjes, takken. En dat komt heel erg aan de orde in haar werk.
0: Ja, en dan jouw werk inderdaad, die combinatie. Maar ik lees ook dat je ook tekeningen en videowerk maakt. Maar dat is, ja, niet te zien op deze expositie.
1: Ja. Ja. Ja.
0: En wat bestaat, waar bestaat dat dan uit, die tekeningen en videowerk, los van even deze expositie?
1: Nou, de tekeningen, dat zijn in dit geval 8 stuks. Zijn meer schetsen, ideeschetsen.
0: Uh-huh.
1: Voor om dat verder gaan uit te bouwen, uit te werken. En video's. Ik maak heel veel video's van een minuut. En uiteindelijk komen er een aantal interessante video's bij elkaar. Daar maak ik een compositie van. En uit 3 of 4... video's. En dat wordt een soort wandeling, wordt er getoond. De vertraging, want het zijn heel langzame beelden.
0: Uh-huh.
1: Een vertraging, zeg maar, zoals je ook kunt wandelen. Maar waar het vooral om gaat, om het kijken en het zien en wat daar gebeurt en de veranderingen.
0: Ja, dus het dwalen om te verwonderen heet het ook niet voor niks.
1: Ja.
0: Ja. Nou, aanstaande zondag de opening, hè? Zondag 16 augustus om 3 uur door Marieke van Es, de directeur van Kunstaanlijn Alkmaar.
1: Ja.
0: Ja, dat is ook wel bijzonder, denk ik, want Marieke is natuurlijk niet verbonden aan de Kapberg.
1: Nee. Het is heel leuk dat zij dat wil doen. En ze draagt ook de Kapberg een warm hart toe.
0: Ja.
1: Zoals zij dat doen. Hè? Al 54 jaar bestaan ze. En zij wil ook heel graag, zeg maar, een bijdrage leveren in activiteiten uit de omgeving. En om daar eens energie in te stoppen en daar ook een manier in te vinden dat ze dat onder de aandacht kan krijgen.
0: Ja, nou, we hebben haar ook wel eens in dit programma gehad, hoor. We kennen elkaar ook. En het is zeker belangrijk dat een directeur van een kunstuitlijn ook een warm hart voor de kunst heeft. Niet alleen dat, maar ook voor de omgevingen. En
1: ja,
0: wat er in deze kop van ons Holland gebeurt aan kunst, en zeker hedendaagse kunst, is natuurlijk heel belangrijk dat het ook blijft bestaan. En daar is Kapberg zeker een onderdeel van. Maar jullie kenden elkaar, jij en Marieke?
1: Nee, helemaal niet.
0: Ah ja.
1: Nee, ik kende wel de kunstuitlijn.
0: Ja.
1: Ik ben daar ook meerdere malen geweest om te kijken, want zij doen daar ook presenteren ook tentoonstellingen.
0: Ja.
1: En dus zo zijn we achter haar naam gekomen en haar gevraagd van, zou je daar interesse in hebben om die opening te doen? En we hebben gisteren daar een gesprek over gehad en ze was heel enthousiast. Ik ben heel erg benieuwd wat ze gaat vertellen.
0: Ja, leuk. Het is aanstaande zondag om 3 uur.
1: Ja.
0: Ja, en dan nog even de praktische zaken, want de Kapberg is open op vrijdag, zaterdag en zondag van 1 tot 5. En deze tentoonstelling is nog te zien tot en met 9 september, hè?
1: Ja.
0: Ja. Ja. En daarna, wat zijn de plannen daarna? 20 september moet ik zeggen, sorry.
1: 20 september, ja. Daarna komt er weer een nieuwe tentoonstelling natuurlijk in de Kapberg. dat zal wel door blijven gaan. En gaan wij met drieën verder zoeken naar een andere plek. En die is al bekend. Dat zal een tentoonstelling worden in Den Bosch.
0: Ja.
1: En we zoeken nog een plek. En daar zijn we nog mee bezig. Om aan de, zeg maar, aan de noordkant, noordoostkant van Nederland. Om daar te zoeken. Dat kan Drenthe of dat kan Overijssel of Groningen zijn.
0: Ja, dus jullie hebben echt wel plannen om het voor te zetten.
1: Ja, we willen dit wel, wel verder uitdragen. En mensen kijken of de mensen daarvoor geïnteresseerd zijn. Hè?
0: Ja.
1: Ja. Dat blijft toch altijd een doel.
0: Zeker voor abstracte kunst, denk ik. Dat is heel belangrijk dat dat wel onder de aandacht blijft.
1: Ja, het is niet eenvoudig. En we hebben het ook wel zo opgesteld dat zeg maar, dat mensen kunnen lezen waar het over gaat. En mensen mee kunnen nemen in het verhaal. En we zullen daar ook aanwezig zijn, zeg maar, bij de opening, maar ook bij de afsluiting. Als mensen vragen hebben, dat we die vragen kunnen beantwoorden. En mensen mee kunnen nemen in de gedachten van de kunstenaar.
0: Ja, mooi. Goed om te horen. Ik wens je heel veel succes. Ik noem het nog even Wonder to be Wonder. Dwalen om te verwonderen. In Galerie de Kapberg. Werk van Leonie van Zandvoort, Peter van den Berg en Guus Koenraad. Nog te zien tot en met 20 september. Dank je wel.
1: Goed, fijne dag.

Dit is de kunst- en cultuuragenda van Kunstcompleet. Een lange agenda vandaag. Tot en met 30 augustus de expositie Het Maaiveld. Kunstenaars gekoppeld aan dichters van het KCB Kunstenaarscentrum Bergen in Museum Kranenburg. En deze tentoonstelling is nog te zien tot en met 30 augustus. Tot en met 2 september werk van Katrien Makens in het grafisch atelier Alkmaar. En dan tot en met 13 september fotograaf Ed van der Elske in het Rijksmuseum in Amsterdam. En dan ook tot en met 13 september Gestel en De Smet in het Stedelijk Museum Alkmaar. Ook nog in Alkmaar, maar dan in de Hortus. Beeld en Binnentuin, een sfeervolle beeldenroute met sculpturen van kunstenaars van het KCB, midden tussen de planten en de bloemen, de bomen, de prachtige Hortus in Alkmaar. En deze tentoonstelling is te zien tot en met 30 september. Dan heb ik nog in Kranenburg in Bergen Iris Le Rutte, Alles verandert en niets vergaat. Beeldhouwer, tekenaar en dichter Iris Le Rutte laat mensen, dieren en planten in elkaar overvloeien. Een poëtische tentoonstelling over de relatie tussen mens en natuur. En deze tentoonstelling is nog te zien tot en met 1 november. En dan als laatste ook nog in Kranenburg-Bergen werk van Bernard Essers. Dromen in het duin heet het. Een herontdekking van de kunstenaar Bernard Essers met grafiek en schilderijen waarin symbolisme en het Belgische landschap centraal staan. En ook deze tentoonstelling is nog te zien tot en met 1 november. Wilt u reageren op Kunst Compleet of wilt u ook een keer te gast zijn? Bel dan 072 5111 909 of mail naar info@karinvanbodegom.nl.

0: Dat was Sheena Easton met You Could Have Been With Me. En daarvoor David Christie met Saddle Up van de LP. Het beste uit de top 40 van het jaar 1981-82. En dat denkt u natuurlijk, ja, dat geloof ik wel. Nee, maar serieus, we draaien hier nog steeds LP's uit onze platenkast. En ik heb Martijn Voorhout aan de telefoon. Goedemorgen, Martijn.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Wat fijn dat je even aan de telefoon wilde komen.
1: Ja.
0: Ja. We gaan even praten over Ode aan het Water, maar dat doen we even zo meteen. Want je bent fotograaf en grafisch vormgever?
1: Nou, fotograaf vooral.
0: Ja, fotograaf vooral, ja.
1: Ja.
0: Hoe lang ben je al fotograaf?
1: Oeh, nou, dat is al een tijdje. Eigenlijk doe ik het al heel lang, ook eerst voor mezelf. En ik ben sinds 2010 ben ik afgestudeerd aan de fotoacademie.
0: Ja.
1: Dus sinds die tijd een beetje wat meer professioneel.
0: Ja, en een fotoacademie in Amsterdam? Een vierjarige opleiding neem ik aan. Hoe lang duurde die opleiding?
1: Ja, vier jaar. Ja.
0: Ja, ja. Heb je altijd fotograaf willen worden?
1: Nou, dat niet. Ik heb fotografie altijd wel leuk gevonden. En op een gegeven moment ben ik cursussen gaan doen bij Art Jans in Alkmaar hier. En toen kwam ik erachter dat ik wel meer verhalen wilde vertellen met mijn fotografie. Dus toen dacht ik, nou, dan ga ik de fotoacademie doen om juist ook wat meer, zeg maar, verhalend te fotograferen. Dus dat is eigenlijk de reden dat ik daarmee begonnen ben.
0: Ja, en wat voor soort fotograaf ben je eigenlijk? Want ik zie portretten natuurlijk op je website. Maar verhalen in de zin van portretten, of doe je nou ook nog andere thema's?
1: Nou, ik ben van origine ook marketeer. Dus ik vind het vooral leuk om, zeg maar, voor bedrijven het verhalende aspect daarin te doen. Dus niet alleen de portretten te maken, maar eigenlijk wel gewoon te vragen aan het bedrijf, wat wil je nou eigenlijk laten zien in je fotografie? En hoe gaan we dat vormgeven? En dat doe ik dan eigenlijk vooral voor mijn werk. En voor mijn vrije werk probeer ik echt wel een beetje het verhalende daarin te doen. En daar kwam ook de foto bij Ode aan het Water uit voort.
0: Ja. Ja, en het is natuurlijk een hele mooie tentoonstelling. Hè? Het duurt nog tot en met 23 augustus. Uit mijn hoofd, 23 augustus.
1: Ja.
0: En Ode aan het Water, het kunstatelier Alkmaar heeft natuurlijk elk jaar een thema.
1: Ja.
0: En omdat je ook wel water fotografeert, of heb je echt apart voor deze tentoonstelling een werk aangeleverd?
1: Nee, ik heb niet apart voor deze tentoonstelling een werk aangeleverd. Ik heb eigenlijk een langlopende serie. En dat is eigenlijk een eerbetoon aan de vliegers uit de Tweede Wereldoorlog.
0: Uh-huh.
1: En ik fotografeer eigenlijk plekken waar in de Tweede Wereldoorlog een vliegtuig is neergestort. En dat doe ik dan op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip als toen hij is neergestort. En dan hou ik een sluitertijd van 1 minuut aan.
0: Ja.
1: Zodat je eigenlijk een fotografische minuut stilte krijgt.
0: Uh-huh.
1: En dan zoek ik daar ook het verhaal van het vliegtuig bij. En wat je dan krijgt is dat je eigenlijk plekken hebt waar je normaal voorbij zou zijn gelopen. En nu wordt het opeens een heel interessant verhaal.
0: Ja, hoe kom je aan die informatie?
1: Ik zoek vooral, zeg maar, in de archieven, dus op internet. En daarin, ja, daar is al veel te vinden over de vliegtuigen. En sowieso is het heel erg goed gedocumenteerd als er een vliegtuig is neergestort. Dus er is nog best wel veel te vinden daarin.
0: Ja,
1: en soms vind je ook helemaal niks, hè? Dat kan ook gebeuren.
0: Zeker. Je noemt het ook project Luchtoorlog, hè?
1: Ja.
0: Ja. Eerbetoon aan hen die neerstorten.
1: Ja.
0: Ja. Hoe ben je eigenlijk op dat idee gekomen?
1: Nou, ik was in 2016 met mijn vader en mijn broer naar Normandië toe, naar die landingsstranden.
0: Ja, voor D-Day?
1: Voor D-Day inderdaad. En de zomer daarvoor was ik met mijn gezin daar geweest. En toen viel het me eigenlijk al op, hè, dat eigenlijk alles gewoon weer zijn normale gang gaat. En er is daar natuurlijk wel heel veel herdenkingen. De begraafplaatsen, de herdenkingstenen. Dat is er wel. Maar we kunnen allemaal weer doen zoals we deden. Eigenlijk door die opoffering van die jonge mannen op die gebieden.
0: Ja.
1: En toen heb ik daar een aantal foto's genomen, waarbij je ook al een lange sluitertijd gebruikt.
0: Mm-hmm.
1: Juist om te laten zien, zeg maar, dat eigenlijk alles doorgaat. En als je een lange sluitertijd gebruikt, ja, de fotografen onder ons die zullen dat wel weten, dan wordt water eigenlijk een soort zijdeachtig iets, hè, want water gaat natuurlijk altijd heen en weer.
0: Ja.
1: Dus ik had daar een foto gemaakt van een stijger die in het water is, op een beetje een mistige dag, waardoor je eigenlijk heel duidelijk de stijger ziet. En er was toevallig een man aan het vissen. Maar daaromheen is eigenlijk alles, ja, alles wordt één kleur, één geheel.
0: Ja, het is bijna abstract.
1: Ja, ja. En toen dacht ik van nou, dit is eigenlijk wel een heel mooi iets. Dus toen ben ik thuis daarover nagedacht van wat zou je er hiermee kunnen doen. En dan kwam ik eigenlijk op dat stukje van die vliegtuigen die hier overheen vlogen op weg naar Duitsland.
0: Mm-hmm.
1: Want er zijn hier in Nederland gewoon echt ontzettend veel vliegtuigen neergestort. Juist ook omdat veel routes over Nederland gingen. Als ze naar het Ruhrgebied gingen, dan vlogen ze over het zuiden van Nederland. En als ze naar bijvoorbeeld Berlijn of Hamburg gingen, dan vlogen ze over het noorden van Nederland.
0: Ja, zeker.
1: Dus er zijn hier ook heel veel van die vliegtuigen neergestort. En toen dacht ik, ja, dan ga ik daarmee aan de gang. Om daar gewoon wat meer beeld voor te maken.
0: Ja, prachtig. Ik lees ook even op, want ik kijk natuurlijk ook even mee met je op de website van je. Er staat Crash van de Armstrong Whitworth, Whitley MKV en 1521. Dat is het type vliegtuig, neem ik aan.
1: Ja.
0: En dan datum crash, 15 januari 1941, om 46, ja, nou, dat is het, 22 uur 46.
1: Ja.
0: En jij hebt dezelfde foto genomen, dezelfde tijd, hè, 15 januari 2020, op hetzelfde tijdstip.
1: Ja.
0: En dan kun je onder het verhaal lezen van de foto en de crash.
1: Ja.
0: Ja, prachtig.
1: Ja. En ja. Sommige verhalen zijn ook echt, nou, dat zijn bijna jongensboeken, zeg maar. Met mensen, vliegeniers die dan opgepakt worden door de Duitsers. Of juist, zeg maar, door de verzet worden meegenomen. En dan ook weer via allerlei routes proberen terug te komen naar Engeland. Ja, het is echt fantastisch.
0: Ja, en voor deze tentoonstelling, Ode aan het Water, inderdaad, Kunsthal Leen Alkmaar. Wat voor foto, welke foto heb je nu ingeleverd?
1: Ja, daar heb ik een foto genomen aan Berg aan Zee. Want er zijn ook heel veel vliegtuigen, zeg maar, in de zee of in het IJsselmeer neergekomen. En deze is dan, zeg maar, ongeveer 30 kilometer ten westen van Berg aan Zee neergekomen. En dat was op 4 juni 1941 om 7:06. En ik heb dan de foto gemaakt op 4 juni 2019, ook om 7:06.
0: Mm-hmm.
1: En dan, het was een aanval, zeg maar, op de Duitse basis in Den Helder. Het vliegveld in Den Helder. En er zijn drie vliegtuigen die hebben daaraan deelgenomen. Drie Engelse vliegtuigen. En die zijn eigenlijk ook weer onderschept door Duitse vliegtuigen. Waarbij de twee dan voor Bergen aan Zee zijn neergestort. En één Duits vliegtuig is neergestort. Dus je hebt eigenlijk in een tijdsbestek van een paar minuten, het zijn eigenlijk 7-8 levens weg.
0: Ja, in één klap weg eigenlijk.
1: Ja, ja, ja. En dat is natuurlijk, ja, dat is, als je erover na gaat denken, is dat natuurlijk verschrikkelijk.
0: Ja.
1: En zeker ook met die grotere bommenwerpers. Ja, daar zaten er gewoon, bij wijze van spreken, 10 in een vliegtuig.
0: Ja, daar zat de hele bemanning in natuurlijk. Ja,
1: ja, ja. Ja.
0: Hele eenheden eigenlijk, ja.
1: Ja, ja, ja. En in onze ogen heel Spartaans. Hè. Kijk, in die tijd zal het heel modern geweest zijn, maar in onze ogen heel Spartaans. Met een dunne aluminium wand tussen zeg maar, de binnenkant van het vliegtuig en de buitenkant. En allerlei luchtafweer en Duitse jagers en... Ja, het moet verschrikkelijk geweest zijn.
0: Ja, zeker. Ik vind het een hele mooie manier van herdenking. Omdat we inderdaad wel de grote herdenking altijd doen. 4 mei, 5 mei, D-Day vieren, et cetera, et cetera.
1: Ja.
0: Maar echt de menselijke kant, hè, de individuen, de mannen, zelf de geschillen die achterbleven. Dat horen we eigenlijk te weinig.
1: Nee, dat is ook zo. Het zijn de kleine verhalen die het gewoon heel mooi maken.
0: Ja, zeker. We gaan nog even luisteren naar muziek. Blijf vooral hangen en dan praten we zo nog even verder.
1: Ja.
0: We gaan naar Roxy Music, The Midnight Hour.

0: dat was uit mijn platenkast Roxy Music. Ik ben de middenouder van de LP Flesh and Blood. En ik praat nog steeds met Martijn Voorhout over zijn fotografie. Ode aan het water en zijn prachtige project. Is dat de eerste keer dat je meedoet aan Ode aan het water in de kunstgalerij, Martijn?
1: Ja, voor mij is dit wel de eerste keer, ja.
0: Ja, en exposeer je vaker?
1: Nou, ik heb wel wat vaker geëxposeerd. Sowieso de eindexpositie bij de Fotoacademie. En ik heb ook een aantal keer op de kunsttiendaagse gestaan. Ook met dit project.
0: Ja.
1: En dat is ook wel heel grappig. Of grappig. Maar het is leuk om te horen, zeg maar. Want daar komen natuurlijk ook veel toeristen. En die zijn ook eigenlijk allemaal positief over het project.
0: Ja, heb je ook ik vroeg me ook af, heb je ook wel contact met familie bijvoorbeeld van de overleden vliegeniers of bemanning die omgekomen zijn?
1: Nee, dat niet. Ik wil er wel een groter project van maken. Dus ik heb de eerste keer dat ik ermee geëxposeerd had, had ik ook gevraagd van, joh, is er een uitgever die dat interessant vindt?
0: Ja.
1: Want dat is natuurlijk ook nog wel een mooi ding, dat je er een boek van maakt. En ik ben begonnen met eigenlijk plekken wat meer in Noord-Holland, omdat dat ook redelijk het makkelijkst is, hè, als je uit Alkmaar komt. En ik ben nu ook wel bezig om plekken wat verder in Nederland te doen. Omdat het zo dan ook wel wat interessanter is voor bijvoorbeeld een boek. En ik probeer ook eigenlijk binnenkort om eens een keer contacten in bijvoorbeeld Engeland of Amerika te krijgen. Want zeker in Engeland is het natuurlijk heel erg gericht op traditie en herdenken.
0: Ja.
1: Mm-hmm. En dat zou ook nog interessant zijn.
0: Zeker. Ja, het lijkt me ook inderdaad een heel een meerwaarde voor je project als je daar heel wat andere plekken ook weer behalve Nederland aan kan toevoegen.
1: Ja, ja. Ja, maar het is nog wel een heel gepuzzel, want je wil natuurlijk op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip.
0: Ja.
1: En soms is het is me ook al een aantal keer gelukt dat het door de drukte op de weg bijvoorbeeld, dat je net te laat bent.
0: Dat kan ik me voorstellen, ja. Dat is natuurlijk een hele uitzoekerij ook, ja.
1: Ja, ja, ja. En het is ook weer zo dat je natuurlijk niet kan, als je het wat verder in Europa doet, wordt het natuurlijk helemaal wel een gepuzzel en een geplan.
0: Ja, dat was een heel project.
1: Ja, ja, ja, ja. Dus dat is misschien in de verre toekomst, als ik wat meer tijd heb.
0: Ja, nou zou ik zeggen, kom dan vooral nog een keer langs en dan houden we gewoon een uitgebreid interview.
1: Ja.
0: De expositie in de kunstuitleen is natuurlijk nog tot 23 augustus. Wat zijn de reacties?
1: Nou, volgens mij wel goed. Ja, ik... Ja, volgens mij wel goed.
0: Ja, er doen heel veel kunstenaars aan mee, hè? Meer dan 100. Ja. Hoe vind je dat? Want het is natuurlijk niet zo'n grote ruimte.
1: Nee, nee. Het was wel wat vol, zeg maar. Maar er zijn wel hele leuke dingen. En het is ook leuk om, zeg maar, al die verschillende dingen te zien. Want er stond ook bijvoorbeeld keramiek door. Het is altijd wel interessant hoe mensen natuurlijk een ode aan het water opvatten. Ga maar eens wat in keramiek maken op het gebied van water.
0: Ja, er zijn doen heel veel kunstenaars aan mee, amateurs en professionals. En natuurlijk ook heel veel disciplines.
1: Ja, zeker.
0: Ja, er zitten ook wel installatieachtige dingen bij, film, schilderijen, et cetera.
1: Ja.
0: Is dat voor jou wel belangrijk om te blijven exposeren in die zin naast je gewone werk?
1: Ja. Ja, want je wil, wat ik zeg, ik ben fotografie gaan doen vooral vanwege het verhaal. Dus je wil het verhaal ook wel vertellen. En ook wel horen hoe mensen het opvatten. Want dat maakt het juist zo leuk, dat je eigenlijk kan vertellen wat je aan het doen bent.
0: Mm-hmm.
1: En daar is zo'n expositie, die helpt daar ook zeker bij.
0: Ja, en wat zijn de toekomstplannen naast het project? Maar heb je nog exposities op stapel?
1: Nou, ik ben sowieso blijft dit project natuurlijk wel doorgaan. Uh-huh. Dus hier ben ik wel nog een tijd mee bezig. Kijk, ik kan niet alle plekken fotograferen, maar ik probeer wel de interessante plekken zeker te fotograferen. Ik ben ook met een ander project bezig. Dat zijn 100 foto's in één. Over het eigenlijk zeg maar het nadelige effect van social media, hè, dat we daar allemaal elkaar aan het kopiëren zijn. En ik ben nog aan het nadenken over een nieuw project. Omdat ik altijd wel vind dat je je eigen ook moet ontwikkelen.
0: Mm-hmm.
1: Dus je moet ook niet te lang bij één project stil blijven staan.
0: Ja, hoe moeilijk is dat eigenlijk om heden ten dagen fotograaf te zijn? Omdat iedereen denkt ook te kunnen fotograferen?
1: Ja, Nou ja, dat maakt het wel lastig. Kijk, de waarde van fotografie is wel wat minder geworden. Zeker op het gebied van bedrijfsfotografie.
0: Ja.
1: Omdat er altijd wel iemand is die iemand kent die ook fotografeert. En het stukje AI wat erbij komt is natuurlijk ook
0: lastiger.
1: Ja. Maar ja, weet je, dan blijft natuurlijk wel het verhaal wat je wil vertellen belangrijk. Want AI maakt in principe gewoon generieke beelden.
0: Ja. Mm-hmm.
1: En dan kan je wel prompten om het zo goed mogelijk naar jouw eigen verhaal te maken.
0: Ja.
1: Maar dan nog maakt hij van jouw invoer een generiek beeld.
0: Ja, zeker. Er zit ook geen ziel in eigenlijk, hè?
1: Nee. En wat... dus, maar goed, ja, het is voor een bedrijf wel makkelijk. Snel een foto nodig hebt, dan kan je dat natuurlijk in AI snel maken.
0: Ja, dat kun je ook voorstellen natuurlijk. Ja. Maar aan de andere kant, je bent natuurlijk ook kunstenaar. Je bent fotograaf. Compositie is belangrijk, licht is belangrijk. Ja. Verhaal vertellen is belangrijk. Dus alles wat je erin stopt als mens, haal je er natuurlijk nooit uit met AI.
1: Nee.
0: Bij deze nog even wel een shout-out voor alle fotografen en kunstenaars
1: natuurlijk. Nou, sowieso alle fotografen en kunstenaars. Alle creatievelingen eigenlijk. Ook filmmakers. Ik werk veel met Pixel Universe in Haarlem.
0: Mm-hmm.
1: Dat zijn filmmakers. Nou, die worden door AI wordt dat ook steeds meer gemaakt, zeg maar.
0: Ja, overgenomen eigenlijk.
1: Ja, maar ik zeg altijd, je kan een foto nemen of je kan een foto maken.
0: Kijk.
1: En dat is wel een verschil.
0: Dat is zeker een verschil, ja.
1: Als je op het knopje drukt, dan neem je een foto.
0: Ja.
1: Maar als je alles met licht en modellen en noem maar op eromheen doet, dan maak je een foto.
0: Ja, ik vind het wel hele mooie.
1: Dat vind ik wel een groot verschil, ja.
0: Ja, zeker. Oké, ik noem nog even de expositie. Tot en met 23 augustus te zien in Kunsthuis Leen Alkmaar aan de Bergenweg natuurlijk. Het is bijna elke dag open. Ga vooral ook even kijken, hè. Dank je wel. En veel succes. En als het programma of als het project is wat groter wordt, laat het dan vooral weten.
1: Ja, nou, dan kom ik graag weer een keer terug.
0: Doen we. Oké, dank je.
1: Jij ook, dank je wel.
0: Ja, en ik bedank natuurlijk heel hartelijk mijn gasten van vanavond. De telefonische interviews met Peter van der Berg in Galerie de Kapberg. Begint aanstaande zondag nog tot en met 20 september. En ga vooral ook nog even naar Kunsthuislijn Alkmaar voor ode aan het water. André, ook weer bedankt. Geniet nog van het mooie weer. Fijn weekend en graag tot de volgende Kunstcompleet. En maak er wat van, ook in de kunst.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
4: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
5: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Op de bezette westelijke Jordaanoever is een Palestijnse jongen van 17 gedood door Israëlische kolonisten. Hij werd doodgeschoten nadat hij stenen had gegooid naar de Israëliërs. Het gebeurde in de stad Zaïre bij een confrontatie tussen Palestijnen en kolonisten uit een ultra-orthodoxe Joodse nederzetting. Zaïre valt onder Palestijns bestuur, maar in de buurt worden Israëliërs.

0: Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in oude water uit het water gestapt. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht ook al onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Socutera brengt CBF erkende goede doelen in beeld.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shot of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In Sint Pancras is een auto te water geraakt. Dat gebeurde donderdagavond vlak na 8:30. De automobilist miste de hoogte van de Dijkstalweg een bocht en reed de sloot in. De bestuurder kon zelf op het droge komen en liep geen verwondingen op. Wel controleerde de politie hem op het gebruik van drank en drugs. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat de man drugs had gebruikt. De bestuurder is aangehouden en meegenomen naar het bureau. De Alkmaarse kermis is officieel geopend. Dat gebeurde vrijdagmiddag om 2:00. Wethouder Marius Wiegman verrichtte de opening bij de nieuwe kermisattractie Jester, die dicht bij het stadskantoor staat. De Alkmaarse kermis is met 74 attracties en kramen een van de grootste kermissen van Noord-Holland en duurt 10 dagen. Voor de kermis is een deel van de binnenstad afgezet. De kanaalkade is afgesloten voor doorgaand verkeer. Bloembollenbedrijf Van Dam uit Heilo mag definitief verhuizen naar de Limmerweg bij Egmond Binnen. De Raad van State heeft alle bezwaren van omwonenden tegen het plan afgewezen. Ze vreesden onder meer aantasting van het landschap en verkeersoverlast. De broers Van Dam zijn opgelucht. Ze zijn al jaren met de verhuizing bezig en willen nu zo snel mogelijk beginnen met de nieuwbouw op de nieuwe plek en de verplaatsing van een bedrijf. De verdachte van het geweldsmisdrijf in Heilo blijft langer vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. De 20-jarige verdachte blijft nog zeker 2 weken vastzitten. De man wordt van verdachte 19-jarige vrouw uit Heerhoe gewaard om het leven te hebben gebracht in zijn woning in Heilo. De man meldde zich na zijn daad telefonisch bij de politie en kon bij een tankstation in Alkmaar worden gearresteerd. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Zandeweer en omgeving in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen kunnen delen. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving van 2,8 heeft geleid tot tientallen meldingen van schade en in 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 14 mensen omgekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in Centraal-Oekraïne. En dat is ook de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niets minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Na 3 weken is de grote natuurbrand die woedde in de buurt van Venray nu helemaal uit. De brand in het noorden van Limburg was na 2 dagen al onder controle, maar het vuur laaide steeds weer op. Vanwege herstelwerk is het natuurgebied voorlopig nog niet toegankelijk voor het publiek, zegt het Limburgs landschap.
5: Ik weet wel zeker dat wij echt nog wel een enkele weken gewoon echt wel nodig hebben. In eerste instantie hebben we het gebied rondom het spoor veilig proberen te maken. Want dat is natuurlijk noodzakelijk. Ja, dat ging al gepaard dat we echt een honderdtal grove dennen hebben moeten kappen. En dat is nog een klein stukje van het gebied. En ja, dit soort werkzaamheden zullen de komende weken in het hele gebied plaats gaan vinden.
4: Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in Oudewater uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer. Op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht toch weer buien, vooral aan

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt of verbeterjehuis.nl.
1: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
2: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De politieke partij BAS maakt zich zorgen over het voortbestaan van de markten in Alkmaar. De partij heeft raadsvragen over dat onderwerp gesteld. Voor de markten in de stad werden altijd kramen gehuurd bij een bedrijf in Friesland. Toen dat bedrijf ermee stopte, bleef er maar één andere aanbieder over. Een nieuw contract voor 2027 is nog niet ondertekend om de hoge prijzen. Dat zou kunnen betekenen dat markten flink kleiner kunnen worden. De Alkmaarse kermis is officieel geopend. Dat gebeurde vrijdagmiddag om 14:00. Wethouder Marius Wiegman verrichtte de opening bij de nieuwe kermisattractie Jester, die dicht bij het stadskantoor staat. De Alkmaarse kermis is met 74 attracties en kramen een van de grootste kermissen van Noord-Holland en duurt 10 dagen. Voor de kermis is een deel van de binnenstad afgezet. De kanaalkade is afgesloten voor doorgaand verkeer. Een 30-jarige inwoner van Heerhugowaard wordt verdacht van een poging tot zware mishandeling nadat een vrouw onwel werd van het eten van chocolade met vermoedelijk drugs. Twee kinderen hadden de chocolade niet vermoedend uitgedeeld. Ze vonden die tussen blikjes en flessen die ze hadden opgehaald voor statiegeld. De kinderen treft volgens de politie geen blaam. De man wordt verdacht van poging tot zware mishandeling en de zaak ligt nu bij justitie. In Heerhugowaard is een fietser zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een lijnbus. Dat gebeurde donderdagmorgen rond 20:15 op de Middenweg. Bij een afslag botste de bus van Alkmaar naar de draai op de fietser. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De passagiers in de bus en de chauffeur bleven ongedeerd. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd om een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het land wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft het fel veroordeeld. De aanval met een zwaard op een middelbare school in Midden-Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. Drie mensen raakten zwaar gewond. Eerder werd nog gesproken van drie gewonden. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Inwoners van het dorp Sandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie Groningen om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die over de A50 groeien en het zicht van de veiligheidscamera's belemmeren. Door de takken kan de spitsstrook niet open, vertelt verslaggever Annabelle Zandbergen.
4: Staat er een auto stil of ligt er iets op de weg? Medewerkers van Rijkswaterstaat controleren de beelden van de camera's die langs de snelweg staan. Maar de hangende takken belemmeren het zicht. En daardoor kunnen ze niet zien of de spitsstrook wel veilig open kan.
3: En doordat die spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de snelweg tussen Arnhem en Apeldoorn. Het weer vannacht koelt het af naar 10 tot 14 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
1: Iedere week een vrolijke chaos met de beste platen. De gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéplaat.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
3: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
1: Op Radio 80.
5: De Huis, Tuin en Keukenshow.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De politieke partij BAS maakt zich zorgen over het voortbestaan van de markten in Alkmaar. De partij heeft raadsvragen over dat onderwerp gesteld. Voor de markten in de stad werden altijd kramen gehuurd bij een bedrijf in Friesland. Toen dat bedrijf ermee stopte, bleef er maar één andere aanbieder over. Een nieuw contract voor 2027 is nog niet ondertekend om de hoge prijzen. Dat zou kunnen betekenen dat markten flink kleiner kunnen worden. Op de N9 ter hoogte van Koedijk zijn vrijdagochtend 3 auto's met elkaar in botsing gekomen. Dat gebeurde rond 7 uur. Zeker 1 betrokken is door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De afhandeling van het ongeluk maakte volledige afsluiting van de weg noodzakelijk. Het gaat om het stuk tussen de Koedijken Vlotbrug en de Schoreldam. De afsluiting heeft grote vertragingen tot gevolg en leidt tot extra drukte op andere wegen. De brandweer in Castricum heeft donderdag de vlag half stok gehangen vanwege het overlijden van brandweerman Adrie Vis. De vrijwilliger uit het Zeeuwse Middelharnis raakte begin augustus zwaar gewond tijdens het bestrijden van een grote duinbrand bij Oudorp en overleed op 12 augustus. Donderdag was ook zijn uitvaart. Ook bij veel andere brandweerkazernes in Nederland hing de vlag half stok als eerbetoon. De VVD in Castricum wil opheldering over meldingen van vernielingen en diefstal op natuurbegraafplaats onderlangs. De partij heeft het college gevraagd hoeveel incidenten bekend zijn en hoe het toezicht is geregeld. Ook wil de VVD weten of extra maatregelen nodig zijn, zoals betere verlichting, meer surveillance of cameratoezicht. De partij vraagt ook naar incidenten op andere begraafplaatsen in de gemeente. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Nieuwsboulevard. Nieuwsboulevard. De avondeditie. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft het verzoek fel veroordeeld. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische droneaanvallen. De aanval was in de stad Kriviri in centraal Oekraïne. Het is de stad waar president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. En inwoners van het dorp Zandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Daar waren ook aanwezig de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. In 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. Het weer, geleidelijk steeds meer kans op buien, met ook kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon, later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog en ook wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er 1 nog voortvluchtig is. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. De Brusselse minister-president Boris Dilies begint volgende week aan een stoomcursus Nederlands. De Franstalige politicus kreeg sinds zijn aantreden in februari geregeld kritiek op zijn beperkte kennis van het Nederlands, terwijl in Brussel zowel Frans als Nederlands wordt gesproken. Al meteen tijdens zijn eerste gesprekken met de pers bleek dat hij moeite had om in het Nederlands te antwoorden. Dilies erkende al dat zijn Nederlands beter moet. Hij zei vooral moeite te hebben met lange woorden. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Geleidelijk steeds meer kans op buien, met kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina in het kader van Wij eisen de nacht op. Dat initiatief kwam van de grond na de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er nog 1 voortvluchtig is. Turkije heeft de Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep ze 7 dagen na haar 3e plek op de EK na een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange, dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Salzburg, January 27th, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto. 1782, Wolfgang Amadeus Mozart marries Constance Weber. 1784, Wolfgang Amadeus Mozart becomes a Freemason. 1791, Mozart composes the magic flute.

0: is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. Het is de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemt die aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.